80s and 90s top 2000 replay. Nummer 1043.

0: Nostalgie. We are music.
1: Yes.

0: Elektrika Salza.
1: Yeah! De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 992.

0: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Europabank, de bank die durft.
2: Bijna 6 uur, goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, al maar meer politici in de ban van AI.
3: Ja, bijna 3 op de 10 vragen die federale parlementsleden stellen in de plenaire kamer zijn geschreven door AI. Dat blijkt uit analyse van experts in het Nieuwsblad. Kamervoorzitter Peter De Roo reageert ongerust en zegt dat die AI-evolutie in de werking van het parlement drastisch kan veranderen. Want als alle 150 parlementsleden met artificiële intelligente vragen gaan stellen, dan loopt alles vast. Een parlementslid dat AI geregeld gebruikt, je mag eens raden.
2: Ja, ik lees het hier al.
3: Dat is inderdaad ex-justitieminister Vincent van Quickenborne van Anders. Altijd een beetje zijn tijd vooruit. Dan nog, als je vanaf november, dat wil ik vertellen, een pakje bij Chinese webwinkels als Temu of Shein bestelt, dan betaal je daar een vergoeding van €2 voor, bovenop de Europese douanetax van €3, die geldt sinds deze zomer. En je betaalt die taxen voor elk product afzonderlijk. Zo kost een kledingstuk en een gsm-lader van een Chinese webwinkel €10 extra, 2 keer de nieuwe tax en 2 keer de douanetax. De opbrengst gaat naar de versterking en uitbreiding van de Europese douanediensten. Die hebben te weinig personeel om alle Chinese pakketten te controleren. En dan nog sport. We blijven het uitstekend doen op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal in Canada. Want bij de junioren, de renners onder de 19 jaar, won Vic de Smet de zilveren medaille in het tijdrijden. Oost-Vlaming reed maar 6 seconden trager dan de nieuwe Spaanse wereldkampioen Noval. En bij de vrouwenjunioren pakte ook Jana de Kruijenaar het zilver in dat tijdrijden. Ze moest enkel de Poolse Okruczynska voor zich dulden, die zich tot nieuwe wereldkampioen kroonde.
2: Ja, twee verrassingen wel in dat tijdrijden. Ja. Hoor. Zowel Vic de Smet als Jana de Kruijenaar. Heel straf. Er zit daar iets in het water, Moriel.
3: Dat belooft voor zondag, denk ik.
2: En voor zaterdag verloopt het op hekje natuurlijk. Ja.
4: Nostalgie weer.
3: De dag die start met veel zon. Nu nog niet, straks in de loop van de namiddag wat meer wolken vanuit het westen. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag bij 23 graden. Ook eens piepen aan het weekend. Zaterdag wisselend bewolkt. Zondag veel zon. Weekend maximaal tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
2: Een wakkere woensdag in derde Vitesse. Die zetten we in met Roxette. Sleeping in my car, dat zal ik nu niet doen. Hou het maar gewoon bij je bed. En Kak Robin, die maakt jou een dikke belofte. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. We are music. Ben je ook al begonnen aan die woensdag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: eigenlijk nog maar één keer gedaan zelf. Sleeping in my car. Ik zal het eens moeten proberen. Om het wat vaker te doen als Roxette er zo mooi over zingt. Zometeen Blame It on the Buggy van de Jacksons.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, we zitten al halverwege die werkweek. En als je chance hebt, ook nog eens een half dagje werken. Dag Sander, goedemorgen.
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Of moet ik Rebecca de Kok zeggen? Want je kende me net achter de schermen. Je kwam toe en je kende mijn naam eigenlijk niet
2: meer. Ik wou Bart zeggen van het nieuws. Ik had Bartje gezien en ik zei, ik wou Bart zeggen.
0: Heb je goed geslapen of is het daarmee misschien?
2: Ik heb eigenlijk heel goed geslapen, ja. Ik heb misschien net iets te veel geslapen.
0: Ja, dat je
2: ik ben zeer wakker.
0: Nog een beetje woesje ergens
2: nee,
0: bent.
2: Nee, toch niet.
0: Een beetje overwakker eigenlijk.
2: Ja, overwakker.
0: Goed, want je moet vanavond presteren. Hè?
2: Vanavond zit ik aan de tafel van 10 weer. Ja.
0: Heb je dan
2: weer een aantal dingen bespreken. Hè?
0: Zo de kranten doorgenomen?
2: Wel, ik was van plan om dat zelfs met Bart, met onze Bart, te doen.
0: Oh, oké, dat kunnen we vanavond zien op Play wat Veronique eruit hengelt,
2: yes.
0: Natuurlijk.
2: Ja.
0: Ondertussen ook weer veel berichtjes in de nostalgie van de leukste ochtendclub van het land. Gert uit Gilde zegt, ravissante Veronique en Sander, goedemorgen. Dominique is er ook weer bij. Het is zijn tweede werkdag van de week, laat hij weten. En tevens de laatste. Ook Lilian is erbij, laat ze weten. Heidi uit Basel zegt, goedemorgen mijn radiovriendjes. Een fijne woensdag met de goede muziek en het mooie weer. Kan op niet meer stuk. En Frey uit Dadizelen, die is al om 16:30 gestart richting Grobbendonk te rijden. En hij luisterde naar die 80s en 90s top 2000 Rewind. En hij zegt, geen enkele plaats stak tegen. Wat een top 2000, de beste ooit. Ja, elke nacht krijg je ook nog eens die 80s en 90s top 2000 Rewind. Nu ja, nacht is vanaf 9:00 s'avonds. Straks om 19:15 vliegen wij er weer in en gaan wij weer verder met die leukste lijst van Vlaanderen. En ondertussen ook nog een goedemorgen van Bart uit Wilrijk in die nostalgie app. Ben je ook al wakker? Laat gerust iets weten hoor. En ondertussen schudden we alles los. Een kleine bijster. Bijtrekpas op een woensdagochtend, dat moet kunnen. Huppakee, we gaan boogieën met de Jacksons. Heel erg goedemorgen en welkom.

0: Blame It On Die Verduivelse Boogie. Zometeen Tina Turner. En ook Justin Timberlake komt langs. Maar eerst...
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, het is weer tijd om zo nog eens een balkje uit die chickenbak te draaien. Ik vind het altijd wel leuk. Gisteren was het ook een toffe, hè, met de koffie.
0: Gisteren was een hele leuke vraag met de koffievragen. En je hebt gisteren nog wat geplakt en geknipt.
2: Ja, want er waren heel veel leuke vragen binnengekomen via de app.
0: Ja, geen leugenvragen hopelijk,
2: nee,
0: maar wel
2: hoop ik niet, nee.
0: Leuke vragen. Bon, draai,
2: mag ik al draaien?
0: Ja, natuurlijk. Ja, er is...
2: Hier is mijn balkje. Het is er eentje, een vraag die is binnengekomen van Patrick uit Baal. Die heeft het doorgestuurd en die wil weten... Wat is het beste wat je ooit is overkomen?
0: Dat is echt eens een filosofische vraag.
2: Ja, daar moet ik eigenlijk al diep voor graven, eerlijk gezegd.
0: Ik vind het wel mooi. Als jij daar thuis denkt aan iets, laat het even weten in de nostalgie. Wat is het beste dat jou ooit overkomen is? En als Veronique de Kok haar hersens gepijnigd heeft... dan kom je dat zo meteen te weten wat dat bij haar is.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Dit was jouw nummer 481 in de 90's Top 590. Nu het beste uit de jaren 90
13: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
12: In de app of op nostalgie.be.
0: Hoi Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: En Stop the Feeling, zometeen Tears for Fears. Die gaan een beetje liefde zaaien. Maar eerst moeten wij nog een vraag beantwoorden.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Een eerder filosofische vraag vandaag in onze chickenbak. Wat is het beste wat je ooit is overkomen? Hele mooie, mooie verhalen ook wel in de app, hè?
0: Ja, Wim uit Brecht bijvoorbeeld, die stuurt, dat is geen moeilijke vraag.
2: Nou.
0: Mijn vrouwtje is het beste wat mij overkomen is.
2: Oh, zo romantisch. Maar dat is punten in die puntenbak.
0: Wij zijn 30 jaar getrouwd en ondertussen 33 jaar samen. En ook Lisbeth uit Beveren zegt, tuurlijk, het beste wat mij kon overkomen is mijn man ontmoeten. Want al de rest komt daaruit voort.
2: Maar is dat maar zo romantisch te zien? Dat hebben ze niet te doen, hè?
0: Ze zijn vandaag 26 jaar getrouwd ook.
2: Oh, proficiat, wauw. Dat is kei tof.
0: Frederik uit Berlaren zegt, het beste wat mij kon overkomen zijn mijn kinderen, Kimberly en Stefan. Mijn kinderen zijn mij heilig, natuurlijk.
2: Dat snap ik.
0: Ja, en Annick uit Heusden zegt, goedemorgen Sander en Veronique. Het beste zijn natuurlijk mijn kinderen. Maar misschien herinneren jullie nog mijn emotioneel verhaal toen ik vorig jaar in oktober de Folder won. Ik was toen werkloos, net werkloos op mijn 57 jaar. Beetje uitzichtloos. En ze werkt nu bij Bakkerij Arnoud. Een drukke, maar zo'n toffe job met allemaal toffe collega's. En ze wacht vol spanning op haar eerste kleinkind.
2: Aangezien, hè? Eind goed, al goed, hè? Oh, dat is toch mooi, hè? Zoiets?
0: Krijg je
2: ik vind dat mooi.
0: Een beetje
2: kippenvel, zo.
0: Ja, een klein beetje kippenvel van.
2: Sander, wat is het beste dat u ooit... Maar dat moet eigenlijk nog komen, zeker?
0: Ja, het beste moet nog komen, zong Pommelien Thijs ooit natuurlijk. Maar die vraag kwam dus van Patrick uit Baal. Ik vind het wel een hele mooie vraag. Mm-hmm.
2: Even snel denken zo, hè?
0: Ja, ik denk... uiteraard mijn vriendin, vind ik. Dat is een antwoord met mijn familie. Maar dat zijn misschien de meest cliché antwoorden.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik heb even over nagedacht. En ik denk het beste dat mij ooit is overkomen...
2: Is mij ontmoeten.
0: Uiteraard. Nee, is iets dat gebeurd is rond mijn 13 jaar. Ik was nogal een verlegen kind. Nogal een stil kind. Ik werd ook wel eens gepest in de klas. En op mijn 13 jaar heeft mijn mama mij ingeschreven om toneellessen te gaan volgen.
2: Mm.
0: En ik weet nog dat ik daar helemaal geen zin in had. Ik vond dat niet fijn. Ik kwam daartoe, kende daar ook niemand.
2: Mm.
0: Ik vond dat verschrikkelijk. En ik ben die klas binnengegaan. En oprecht, dat is het beste dat mij ooit is overkomen.
2: Ja?
0: Want ik heb geleerd dat je je woorden kan gebruiken, dat je kan praten. Ik ben opengebloeid. Ik vind het leuk om op het podium te staan. En dat heeft mij zoveel mooie dingen al opgeleverd in mijn nog prille leven. Dat ik denk, die eerste toneelles, dat is echt het mooiste dat mij ooit is overkomen.
2: Amai, dat is echt heel mooi.
0: Ja, af en toe kan ik ook serieus zijn.
2: Raar of zelden, dus ik verschiet hier wel van, ja.
0: Wat is dat bij jou, Veronique?
2: Ik vind dat een hele moeilijke. Ik heb zo elk jaar wel iets dat ik perfect vind, wat mij
0: koester,
2: is overkomen.
0: Ja, zo koester.
2: Ja, maar zo om er nu eentje uit te halen. Als ik nu zeg, mijn kinderen, goh, ja, uiteraard, maar dat is zo cliché. Als ik zeg, Miss België, ja, oké, dat is ook zo cliché in mijn geval. Ik weet dat niet.
0: En is er zo'n klein momentje dat je denkt, een klein moment... Ik vind
2: van mezelf dat ik zoveel geluk heb in eigenlijk al wat ik doe, dat ik die kansen krijg gewoon. Ik vind dat gewoon allemaal fantastisch, want ik amuseer mij tot hiertoe, ook al ben ik bijna 50, ik amuseer mij te pletter.
0: Misschien is het dat dan, hè? Het geluksengeltje hierboven?
2: Ik denk dat op mijn schouder echt een geluksengeltje zit, zo. Ja, vooral.
0: Ik zie het zitten. Ja, want je zegt altijd tegen mij, ik heb nooit het gevoel dat ik werk.
2: Boah, pas op, die papierenwinkel bij al die bedrijven, dat wel. Maar ik vind... Elk ding dat ik doe is van, of het nu het collageen is, of het nu het interieur tekenen is, of hier met jou presenteren, of zo, op een podium staan, ik vind het allemaal even plezant.
0: Polkjes kussen, zeg je.
2: Polkjes kussen, ja, echt wel. Ja, dat is op mijn

0: Radios met She Goes Na Na. Zometeen Toto en Hold the Line. En ook een streepje Natalia. En dan gaan we het hebben over op kot gaan. Zou er iemand van ons op kot gaan? Nee hoor, het is een ja-nee-vraag uit de tafel van Tine. Maar waar het over gaat, dat ontdek je zometeen.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
8: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto uit specialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Liefst jij de rest maar.
13: Oké.
14: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
15: Ford.
14: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
16: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: Tadaam. Ik hoop dat we die zon vandaag ook nog even gaan zien. Goedemorgen, het is ondertussen 7:13. En voilà, je hoort het al. Hè. Elke dag gaan wij door op de ja-nee-vraag uit de tafel van Tinne van gisteravond. En dan ging het over studentenquoten. De studenten die zijn er weer aan begonnen, hè, een nieuwe academiejaar. Maar studentenquoten die worden er wel niet goedkoper op. Steden als Gent, Antwerpen en Leuven zijn nog wel de pieksteden. Voor sommigen betaal je zelfs tot €870. Maar die quoten die hebben dan wel een kwaliteitslabel. Dus wat is de vraag dan ondertussen geworden?
1: Zijn de studentenquoten te duur, ja of nee? Thuis vond gisteren 94% dat studentenquoten te duur zijn. 6% vindt van niet.
0: Dat is wel heel overtuigend, vind ik.
1: €870 per maand, ja man, als dat nog eens van je loon moet. Stijn Baart zat er gisteren ook in de tafel van Gert, de professor. En die was het eigenlijk niet eens dat die studentenquoten
0: als enige, hè?
1: Te duur zijn.
2: Voor mij is de reflex om nee te zeggen vooral, ja, wat moet je eraan gaan doen? En je zou kunnen zeggen, legt als stad een maximumbedrag op je kotprijzen. Maar dan ga je zien dat veel minder mensen in quoten gaan investeren. Dat er nog minder gaan zijn voor al die studenten. Dus sommigen gaan dan op basis van andere argumenten een kot hebben en anderen gaan het niet hebben.
1: Ja, zijn horloge piepte al tijdens de tafel van Gert, hoor, van de tafel van Tine. Ja, studentenquote, het is wel een ding, hè, want je kinderen gaan studeren.
0: Ja, maar stel dat je er 3 hebt. Rekent maar uit.
1: Mijn mama had dat op een gegeven moment 2 studerende kinderen tegelijk.

0: Ondertussen zie je Bart van Langenhoven al, als je meekijkt op Play, een soort spasmen krijgt, denk ik. Heb je zijn pilletjes al gegeven, Veronique?
1: Ja, dat ging over de kosten van een studentenquote, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Hij was aan het uitbeelden hoe hij geld probeert in te zamelen voor zijn 7 zieke kindjes. Rick Astley, I'm never gonna give you up. Zometeen het nieuws met Bart gaat onder andere hebben over de webwinkels. En hoeveel meer dat je moet betalen voor die pakketjes die je daar bestelt. En na 7 uur gaan we verder over die studentenquote.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut. Met de pro van...
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
12: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
14: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is ondertussen 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En al maar meer politici zijn in de ban van AI.
15: Ja, bijna 3 op de 10 vragen die federale parlementsleden stellen in de plenaire kamer, die zijn geschreven door AI, blijkt uit analyse van experts in het Nieuwsblad. Kamervoorzitter Peter de Roof reageert een beetje ongerust en zegt dat die AI-evolutie de werking van het parlement drastisch kan veranderen. Want als alle 150 parlementsleden met artificiële intelligentie vragen gaan stellen, dan loopt alles vast, zegt hij. Een parlementslid dat wel trots AI al gebruikt voor zijn parlementaire vragen is ex-justitieminister Vincent van Quickenborne van Anders. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil de prijs van de dienstenchecks verhogen, snoeien in de toeslagen voor het groeipakket en minder subsidies voor projecten en bedrijven. Dat staat in zijn ontwerpnota om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Sommige ministers verslikten zich gisteren wel in een koffie aan de onderhandelingstafel, maar de Vlaams minister-president is duidelijk. Vlaanderen moet tussen 1,5 en 2 miljard euro besparen. Daarom kijkt de overheid naar zichzelf en komen er ook minder Vlaamse ambtenaren. Als je vanaf oktober, november een pakje bij Chinese webwinkels als Temu of Shein bestelt, dan betaal je daar een vergoeding voor van 2 euro extra. Bovenop de Europese douanetax van 3 euro, die geldt sinds deze zomer. En je betaalt die taxen voor elk product afzonderlijk. Zo kost een kledingstuk en een gsm-lader van een Chinese webwinkel 10 euro extra, 2 keer de nieuwe tax en 2 keer de douanetax. De opbrengst gaat naar de versterking en uitbreiding van de Europese douanediensten. Die hebben te weinig personeel om alle Chinese pakketten te controleren. controleren. En dan nog sport. We blijven het uitstekend doen op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal in Canada. Want bij de junioren, de renners onder de 19 jaar is dat, won Vic de Smet de zilveren medaille in het tijdrijden. De Oost-Vlaming reed maar 6 seconden trager dan de nieuwe Spaanse wereldkampioen Noval. En bij de vrouwen junioren pakte ook Jana de Kruijenaar het zilver in het tijdrijden. Zij moest enkel een Poolse voor zich dulden die tot de nieuwe wereldkampioen kroonde. Ze heet...
4: Nostalgie weer.
15: Ze heet... Nee, is mijn fout. Ze heet Okruchinska.
0: Ja, Kostarabart. Ik dacht, hij gaat zich niet wagen aan die Poolse naam, dus ik dacht, ik zal wel naar het weer gaan.
15: Ja, maar ik heb mijn pilletje genomen, dus ik ben wat sneller.
0: Oh.
15: De dag start met veel zon. In de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Daarna klaart het geregeld op tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag bij 23 graden. En zaterdag dan wisselend bewolkt. Zondag veel zon en weekend maximaal rond 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: En hoe heette die Poolse wereldkampioen nu weer?
15: Okruchinska.
0: Mannekes, wat kan hij niet? Wat kan hij niet, Veronique als een Bart? Dat is toch een soort taalwonder.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Goeiemorgen! Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
1: Sander en Veronique. Goedemorgen, we zijn er weer ingevlogen. De woensdag is begonnen met straks opnieuw Disneyland tickets. Dus een goede reden om wakker te blijven. En ook onze top 2000, die rijdt weer stilletjes door. Welkom.

0: En daarom is het wel weer helemaal in die 80s en met Flashdance. Ik wou dat je film ook altijd danseres voor vroeger. Kan ik ook zo dansen, Sam?
1: Het zal wel zijn als ik mijn beenwarmers aan heb en ik begin te stretchen. Irene Cara is er niks tegen, jongens.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: Het zal zijn, ja.
1: 6:05 ondertussen.
0: Ik zie dat al helemaal voor me. Dat staat er met van die roze fluo beverwerkjes.
1: Door hier is aan mijn been?
0: Ja, kun je die been al strekken?
1: Ik kan mijn been al strekken, ja.
0: Hier, het zal wel zijn. Ach ja, straks vanaf kwart voor acht. Nog vele meer van die 80s en 90s muziek, want we tellen gewoon verder onze lijst af, onze top 2000. Maar zoals elke ochtend hebben we vandaag ook weer eerst een ja-nee-vraag. Ja, uit die tafel van ons tinneke gisteren.
1: Ik heb mijn been een beetje pijn gedaan met de dansen hier. Dus
0: ik moet dacht
1: even,
0: het al.
1: Even bekomen. Het ging gisteren over studentenkoten. Want die studenten die zijn weer begonnen aan hun nieuwe academiejaar. Het is volgens mij ook zo student kick-off morgen, denk ik, in Gent.
0: Ja, zoiets, hè.
1: Ja. Maar studentenkoten worden er niet goedkoper op, hè?
0: Nee, voor sommigen betaal je zelfs tot €870. Dus was onze vraag, zijn studentenkoten nu te duur, ja of nee?
1: We zullen onze bordjes eens de lucht insteken. Ja, het is eigenlijk heel unaniem.
0: Ja.
1: Drie keer een ja.
0: En dat was bij de kijkers gisteren aan de tafel ook. Hè. 97% zei ja. Natuurlijk, ik snap ook wel wat de prof zei. Wat is de alternatief? Maar ja. Als alles mee stijgt. Ik vind het een hele moeilijke. Zeker als je 3, 4 studenten hebt en die studeren allemaal. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat in godsnaam? Toen ik studeerde in de...
0: Jij betaalde wat bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, ik denk, wij huurden... Ja. Het is verjaard, dus ik ga het wel gewoon zeggen. Wij huurden met 3 vrienden een huis. Dat mag eigenlijk niet als studenten, maar we deden het wel. Ik denk dat wij €350 per persoon betaalden.
0: Ah ja, voilà. Maar ja, tel het samen.
1: Dus een 1000
0: euro.
1: Dat is
0: ook een 1000 euro, hè, toch? Hè?
1: Ja, en dat was te doen. Maar als ik dan nu bedragen lees van €870, oprecht, hoe doe je dat in godsnaam? Als je een gewoon gemiddeld mediaan loon hebt, dan zijn dat toch enorme,
0: dat is niet haalbaar, hè?
1: Enorme bedragen.
0: Ja, ook bij de reacties bij onze luisteraars is dat zo. Ben uit Londerzeel die zegt, ja, ik vind van wel, er wordt van geprofiteerd. Voor een kamer van 15 vierkante meter zou €250 wel genoeg zijn, niet? Andrea uit Peuty die zegt, gelukkig studeren mijn kinderen niet ver van thuis, dus geen kot voor hen. Hotel Mama, en daarmee besparen we serieus. En dat is nog gezellig, oké, Andrea. Patrick uit Berlaren die stuurt ook, goedemorgen, wij betalen €700 voor een tuinhuisje achteraan een rijhuis.
1: Ja, mannen.
0: Bij het verlaten van een ander kot vroegen ze €200 om te betalen voor het niet wassen van de ramen. Schandalig.
1: Ja, en ook Anoushka uit Sint-Kruis heeft gereageerd en die hangt aan de lijn. Goedemorgen, Anoushka.
2: Goedemorgen, Sandra en Vero.
0: Zeg, vertel eens, Anoushka, hoe is dat in jouw gezin geregeld?
2: Wel, de kinderen hebben zelf besloten om niet op kot te gaan, maar te pendelen. Omdat ze zeggen, mama, papa, het is te duur voor jullie. Wij gaan pendelen.
0: Dat is graaf. En hoeveel kilometer moeten ze dan zo afleggen? Waar studeren ze of waar wonen jullie?
2: Het is van Brugge naar Gent. Dus het valt echt goed mee. 20 minuutjes op de trein en 20 minuutjes op de fiets. Dus ja.
0: Amai.
1: Dat valt goed mee.
2: En dan nog, ja, meestal een half uurtje wandelen in Gent.
1: Maar dat is goed, dan ben je goed wakker. Anoushka, toen jouw kinderen gingen studeren, heb je dan eens gekeken naar het budget geweest van, kan dit, kunnen wij dit, is dit haalbaar om ze op kot te sturen? Want ja, het kot is natuurlijk één ding, ze moeten nog eten.
0: Ja, ze moeten nog leven daar.
1: Ze moeten daar nog leven. Ja. Hebben jullie dat bekeken financieel?
2: We hebben dat bekeken. We gingen, als ze wilden, gingen we plaats maken. Maar dan ging het wel 50-50 zijn, dan gingen we zeggen, wij betalen de helft en jij moet gaan werken voor de helft.
1: Ja.
2: Want anders is het niet betaalbaar.
0: Dat is ook een leerschool, hè. Dat is nooit slecht.
1: Nee, dat is waar. Zijn jouw kinderen ondertussen veilig afgestudeerd, Anoushka? Of zit er nog eentje op de trein elke ochtend?
2: Eén is afgestudeerd en de ander gaat nog elke dag naar Gent.
1: Ah, voilà, kijk. Ideaal.
2: Ja, gisteren begonnen, dus.
1: En hotel Mama is ook leuk, Anoushka.
2: Ja,
0: dat is zeker
2: waar.
0: En de knuffels krijgen ze er gratis bij. Anoushka, merciekes.
2: Ja.
0: Welkom in onze club.
2: Graag,
0: hè.
2: Ja. Dankjewel.
1: Zouden wij eens niet samen op kot gaan, Veronique?
0: Nee.
1: Oh nee.
0: Nee. Dat was snel, hè?
1: Kot Madame de Kok. Barbara Sarafian, die wil toch niet meer.
0: Maar jullie als student, amai.

0: Harry Styles en As It Was. Die in Harry Styles, dat blijft ook de hallcard, of hoe heet dat? De hallpass van mijn vriendin.
1: Serieus? Is dat een vrijgeleider?
0: Ja, dus dat betekent dat je één bekende mens afspreekt met wie je dus mag iets wil doen. En bij haar is dat Harry Styles.
1: En bij wie is dat bij u?
0: Bij mij is dat een buurvrouw. Nee.
1: Ah, dat model daar, zo'n mannequin of zo.
0: Wie is dat bij jou? Heb jij zo iemand dat je denkt, als die aan mijn deur klopt, dan...
1: Henry Cavill.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Hij stuurt die net in de nostalgie-apps, hè?
1: Ja, het zal zijn.
0: Nice to hear you, Veronique. Dan
1: ben ik wegsen, hè? Amai.
0: Zometeen gaan we aftellen met Europe en de grootste trouwfeestklassieker van ABBA. Gimme, gimme, gimme. Dat wordt dansen op een woensdagochtend.
1: Ja, en de Erwin die maakt ons sinds het begin van de week eigenlijk al heel blij. Alleen mij dan toch met zo'n Indian summer. Ik hoop dat op zijn weerkaarten niet 180 graden gedraaid is, hè?
0: Van wie zal de Erwin zot staan, zo van bekend?
1: Gaan we dat zelfs eens vragen.
0: Dat ben ik wel eens benieuwd naar.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef acht hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
11: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
12: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u had de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb u juist gehoord op de radio.
17: Sta op met Veronique de Kok.
16: Heel plezant, maar wel ver.

0: Voilà, de betere trouwfeestmuziek. ABBA en Gimme Gimme Gimme. De Backstreet Boys die willen dat je stopt met spelletjes te spelen. En ze komen dat je zo meteen zelf vertellen. Maar ik raak er al niet meer uit van
1: woorden.
0: Dat is die een gin tonic die ik er al binnen heb, denk ik.
2: Weer met Erwin.
1: Goedemorgen, Erwin. Zeg, we hadden het daarnet over een free pass. Dat is zo iemand waar je even de nacht iets mee mocht doen, hè, naast je partner.
0: Een bekende mens vooral. Niet zo...
1: Maar laat die mens nu toch zelf eens kiezen?
0: Heb jij zo iemand,
1: niks
0: Erwin?
1: In de mond leggen?
0: Heb jij zo iemand?
3: Goh, ja, doe dan maar Jolie, hè. Toch
1: Angelina.
3: Een fantastische madame.
1: Ja, schoonvrouw. Dat snap ik.
3: Ja,
1: dat
3: zal wel zijn.
0: Ik dacht nu eigenlijk, Erwin, dat je zo Sabine Hagedoorn of Jacob Brokke ging zeggen.
3: Ah, nee. Doe dan maar Jill Peters.
0: Ah, ja.
1: Dat wel, dat snap ik ook. Dat kunnen we
0: samen op stormen jagen, hè. Wat is dat er allemaal?
1: Goed, stormen. Hopelijk zijn die vandaag niet in aantocht. Erwin, wat mogen we verwachten? Want je had mij goed nieuws beloofd, hè.
3: Ja, het zijn eerder de hoge drukgebieden opzoeken. Die Indian Summer, ja, die begint echt wel op volle toeren te draaien. Hè, want ook vandaag wordt een mooie herfstdag. Weliswaar na het optrekken van eventueel wat nevel en mist, banken, lage wolken. Maar dan komt de zon toch snel tevoorschijn. Die wordt dan later op de dag wel afgewisseld door wolken. Er is een kleine kans dat er straks een buitje tot ontwikkeling komt. Vooral in de regio's tegen de Nederlandse grens. Maar de kansen zijn echt wel klein en het blijft elders in het land gewoon rustig, droog bij temperaturen straks tot, ja, misschien wel in de Kempen 23 graden.
1: Oh, fantastisch. En de komende dagen?
3: Morgen tijdelijk iets meer wolken, al heeft de zon nog voldoende krachten om de bewolking open te breken. Bij iets lagere temperaturen, morgen moeten we enkele graden prijsgeven. Maar kijk, toch nog altijd 19 tot 20 graden. Vrijdag en tijdens het weekend, dan maken we dat ruimschoots goed. Komt de zon opnieuw vaker tevoorschijn en ook de temperaturen doen het opnieuw wat beter. Vrijdag is dat 21 graden, zaterdag 22 graden. Zondag maken we er een echte zondag van. Die temperaturen van 25 graden en meer, die worden vanmorgen door de verschillende weermodellen wat teruggeschroefd. Maar we zitten toch nog altijd begin in de 20. Dus ja, geen reden tot klagen.
1: Nou, daar ben ik nog altijd content mee. Een zonnige zondag.
0: En ondertussen, Erwin, krijgen we nog een berichtje van Linda uit Nazareth. Die zei over Free Pass gesproken. Die weerman, Erwin, met zijn prachtige stem mag bij mij ook altijd het weer eens komen voorspellen.
3: Oh, ja, geef die adresjes maar door. Hè.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be. Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.

0: jaartallen binnen in de nostalgie app. Snap ik helemaal.
1: Het is nog hier moment, hè.
0: Om 7:15 spelen we de quiz van je leven. Kan je weer 4 tickets voor Disneyland Parijs mee winnen. Wil je meedoen, stuur dan nu alvast jouw geboortejaar in de nostalgie app. En wie weet mag je dan straks meespelen.
1: Maar ondertussen is het 7:30. Dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen, Bart. Jij weet wanneer en waarom.
2: Maandag 12 oktober, acties bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bij de post en in de gevangenissen. Socialisten verwerpen de plannen van minister-president Diependalen en zijn Vlaamse regering om te besparen dus op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks. De Christelijke Vakbond zegt voorlopig dat ze niet aansluit bij die staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze zomer nog. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland. En in onze top 2000 van de 80's en 90's kijken we ook terug op de belangrijkste nieuwsfeiten uit die periode. Bijvoorbeeld op vlak van film. Want in ons land komt op 7 januari 1998 de film Titanic uit van de regisseur James Cameron met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de hoofdrollen die hen een wereldwijde sterrenstatus gaven. Dankzij onder meer die bekende scène op het voorsteven van die Titanic.
0: Oh, wacht. Ik was zo afgeleid. Bart, sorry.
3: Open your eyes.
4: I'm flying. Jack.
0: Ja, ik zat in mijn gedachten al mee op die boot, ja. Bart.
2: Titanic won maar liefst 11 Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur wereldwijd. Bracht de film meer dan $2 miljard op, waarmee het nog altijd een van de meest succesvolle films is ooit.
1: Ja, ik denk dat ik die film echt waar, meer dan 10 keer heb gezien.
0: Bon enfant.
1: Maar dat is toch die scène, dat is zo, I'm the king of the world. Ja. Dat is toch dat, hè? Ja. Oh ja, ik vind dat zo mooi. Zeemzoet, hè?
0: Zeemzoet. Wisten jullie trouwens dat een Titanic 2 is?
1: Nee, echt?
0: Echt waar. In 2010 is er een Amerikaanse film gemaakt van Shane Van Dyke, Titanic 2. Echt waar. 100 jaar, precies 100 jaar na de ramp is er dan weer een luxe cruiseschip dat die weg aflegt en er gebeurt hetzelfde eigenlijk, ja.
1: Origineel scenario.
0: Het is een verschrikkelijke film. Ooit uitgeroepen tot de slechtste film aller tijden, ja, Titanic 2.
1: Dat denk ik ook. Ja. Nooit van gehoord.
0: Hou het maar gewoon bij het origineel.
1: Liefst, ja.
0: Bart, zullen wij er even buiten de Titanic doen?
1: Allee, ik mag weer niet meer meedoen.
0: En wilde jij van voor of van achter dan?
2: En Veronique daartussen dan?
1: Ik ben
0: nee.
1: De deur.
2: Ik ben u.
1: Ik ben de deur, waar dat zij op ligt.
5: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, het is 7:35. Zometeen duiken we weer in de 80s en 90s.
1: Is het 7:35? Het is 7:07.
0: Ah ja, maïs.
1: Het is te hopen dat de vraag straks in de quiz van je leven niet is hoe laat is het? Want dan zal Veronique de Kok al niet meer juist zijn.
0: Ik kan zelfs al geen klok niet meer lezen. Jongens. Maar bon, er moet zoals elke dag nog gequizd worden. Gelukkig mag ik alleen maar de vragen stellen. Ik hoop wel dat ik nog eens 4 tickets voor Disneyland mag uitdelen. De laatste dagen is er toch altijd 1 vraag waar net zo over gestruikeld wordt. Gisteren bijvoorbeeld, weet je nog, Dirk? Hij wist niet in welk land Nicola Ceausescu regeerde. Ik moet zeggen, ik vond dat wel een hele moeilijke. Ik wist dat zelf ook niet meer.
1: Ja, Roemenië natuurlijk. Die vragen kunnen alle kanten uit. Maar één ding is zeker. Je krijgt een vraag uit je geboortejaar. 1 uit het jaar dat je 10 was en 1 uit het jaar dat je 20 was. En ik beloof dat er geen klokleesvraag tussen zit vandaag.
0: Ik moet alleen maar de vraag stellen, dus ik moet zelfs niet antwoorden. Dat is goed, hè?
1: Waarover die vragen gaan, dat is natuurlijk altijd spannend.
0: Dus als jij denkt, mijn jeugdjaren, die ken ik van binnen en van buiten. Speel dat gewoon even mee. Stuur nu jouw geboortejaar in onze nostalgie.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt

0: Holly Johnson from Frankie Goes to Hollywood. OMD, in for Mails. Maxim. Night of the Proms in de Afasdome. Info via nightoftheproms.be.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
2: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
0: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Hey, hallo, wij zijn de Romeo's.
4: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
3: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: Hey, voilà, helemaal wakker met Nena en Kin Wild. Any place, anywhere, anytime.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, en we gaan weer quizzen. Goedemorgen, Paulien uit Beersen.
3: Goedemorgen, de Rarik en Sander.
2: Hey, Paulien, kort voor acht. Hoe ziet dat moment er voor jou uit vandaag?
3: Vandaag ben ik ietsje vroeger naar school vertrokken. Ik ben leerkracht in kleuteronderwijs, dus ik dacht ik ga goed voorbereid zijn en ik kom ietsje vroeger.
2: Oh, fantastisch kleuteronderwijs. Dat zou ik ook nu ook graag gedaan hebben. Hè.
0: In welke kleuterklas sta je, Paulien? Welke leeftijd?
3: Ik sta bij de mengklas 2,5 tot 3-jarige. Dus de eerste kleuterklas zijn instappertjes.
2: Fantastisch. Is toch zalig?
0: Dat is echt Veronica haar droomjob. Hè? Die zit hier nu al te smelten.
2: Top. Ik
3: nodig je zeker uit om een keertje mee langs te komen.
2: Dan gaan we dat zeker eens doen, denk ik. Zeg maar, voordat jij daar met een bende kleuter zit, toch nog heel even focussen en quizzen. Want dat kan je natuurlijk 4 tickets naar Disneyland opleveren. En Sander, leg het nog eens heel even uit. Hoe gaat het in zijn werk?
0: Wel, Paulien, het is echt super simpel. Je krijgt 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. En per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. 3 juiste antwoorden die kunnen jou zelfs 4 tickets opleveren. En per vraag krijg jij 5 seconden om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk?
3: Dat is enorm duidelijk.
0: Enorm zelfs. Amai.
2: Fantastisch. Ja. Paulien, je bent geboren in 1996, dus jouw eerste vraag die komt uit dat jaar. Oké, Paulien, in juli 96 kwam dit nummer uit. Fantastisch, hè? Welke artiest die nu een geweldige comeback aan het maken is in Parijs, hoorde je?
3: Céline Dion.
0: Céline Dion. Met een goede uitspraak ook. Het zou nog een juf Frans kunnen zijn. Helemaal goed. Dat eerste ticket, dat is binnen.
2: Alright, Paulien, vraag 2. Daarvoor gaan we naar 2006. Dan kon zelfs

0: Hij heeft een grote liefde voor strakke maatpakken en is ook wel gekend van de uitspraak 'T is gebeurd. Welke Belgische regisseur zoeken we?
1: Erik van Looy.
2: Erik van Looy. Is dat de man die we zoeken? De handen van Veronique de Kok die gaan al de lucht in, want ja hoor, 3 op 3.
0: Proficiat Pauline, je hebt 4 tickets gewonnen. Ben je daar al ooit geweest?
1: Dankjewel. Ik ben, ik ben daar ooit geweest. Ik heb zelfs ooit een abonnementje gehad, maar dat is helaas nu niet meer mogelijk om financiële redenen. Dus ik ben super blij met die 4 tickets.
0: Oh, fantastisch. Misschien kan je 3 van jouw leerlingetjes meenemen.
1: Die gaan net iets...
0: Oh, zo fijn. Wel, geniet daar enorm van, hè, man.
2: Ja, en Pauline, ik wil je alvast bedanken voor jouw enthousiasme, want je hebt mijn dag nu al gemaakt.
0: Ja, top, hè.
1: Met veel plezier.
0: Salikus, bye-bye.
1: Salut, tadaa.
3: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
2: Nostalgie. En met die energie van Pauline gaan wij gewoon beginnen aan het belangrijkste moment van de dag, want we mogen ze weer ritueel openen.
4: Oh boy, here we go.
5: Send me back into time.
3: De 80s en 90s. Top 2000 bij Nostalgie.
0: Ja, die beste lijst die gaat gewoon verder, hè, tot de finale voor vrijdag. Kid Creole en The Coconuts die beginnen er vandaag weer aan met Annie, I am not your daddy.
2: Fantastisch nummer, ideaal om te shaken.
0: En jij hebt hem gestemd op 474.
2: Hé, hey, mannetjes, in de boekhouding zat hij volledig bij, hè?
0: Hé, hey, old school, hè? Pen en papier, hè?
2: Allez, bon, Veronique, klaar om met uw gat te shaken?
0: Ik dacht, het zijn al bezig.
2: Allez, hup. En 5, 6, 7, 8, kom maar.

0: Een andere van mijn favorieten.
1: Ja, ze zit hier al te trippelen en te trappelen.
0: Ja, jong. Ik vind Toto goed. Ik vind George Michael goed. Maar de volgende, mannetjes.
1: Wie horen we zo meteen na 8 uur en maakt Veronique de Kok nu al wild? Dat hoor je zo meteen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
10: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
11: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
12: Europabank, de bank die durft.
0: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En al maar meer politici zijn in de ban van AI.
13: Bijna 3 op de 10 vragen die federale parlementsleden stellen in de plenaire kamer zijn geschreven door die AI, blijkt uit analyse van experts in het Nieuwsblad. Kamervoorzitter Peter de Roo reageert ongerust en zegt dat die AI-evolutie de werking van het parlement drastisch kan veranderen. Want als alle 150 parlementsleden met artificiële intelligentie vragen gaan stellen, dan loopt alles vast. Je hoort collega Manik Sint-Panis van Nieuwsblad.
14: De oppositie kan dit gebruiken als wapen om de regering te overdonderen met honderden vragen en tussenkomsten. En langs de kant van de oppositie begrijpen ze dat wel, maar spreken ze ook over het gevaar van AI als excuus om het parlement te muilkorven. Als het zo verder gaat, komen we op het punt dat we het parlement kunnen vervangen door 2 laptops. Eentje voor de regering en eentje voor het parlement. Die kunnen dan een hele namiddag met elkaar discussiëren.
13: Vlaams minister-president Matthias Diependaal wil de prijs van de dienstenchecks verhogen, snoeien in de toeslagen voor het groeipakket en minder subsidies voor projecten en bedrijven. Dat staat in zijn ontwerpnota van Diependaal dus, om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Sommige ministers verslikten zich gisteren wel in een koffie aan de onderhandelingstafel. Maar de Vlaams minister-president is duidelijk. Vlaanderen moet tussen 1,5 en 2 miljard euro besparen. Daarom kijkt de overheid ook naar zichzelf en komen er minder Vlaamse ambtenaren. Als je vanaf november een pakje bij de Chinese webwinkel als Temu of Shein bestelt, dan betaal je daar een vergoeding van €2 voor bovenop de Europese douanetax van €3. Die geldt sinds deze zomer. En je betaalt die taksen voor elk product afzonderlijk. De opbrengst gaat naar de versterking en de uitbreiding van de Europese douanediensten. Die hebben te weinig personeel om al dat of alle Chinese pakketten te controleren. En dan nog sport. We blijven het uitstekend doen op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal in Canada. Want bij de junioren, de renners onder 19 jaar, won Vic de Smet bij de mannen de zilveren medaille in het tijd. tijdrijden. En bij de vrouwenjunioren pakte ook Jana de Kruijenaar het zilver in dat tijdrijden. Daarmee won de Belgische wielendelegatie al 4 medailles op dit WK.
1: Ik heb nog een leuke weetje over die Jana de Kruijenaar. Ah, ja. Die heeft een weddenschap gedaan met haar coach.
0: Ja. Nee.
1: Als ze een medaille won, moet die coach een tatoeage laten zetten en Jana mag kiezen wat.
0: Oh my god.
1: Die coach had dat nooit verwacht.
13: Ja, dat zal wel niet.
0: Maar je vertrouwen was groot.
1: Ze heeft nu een zilveren medaille gehaald en nu mag ze dus een tatoeage kiezen die ze moet laten zetten bij de coach.
0: Oh, dat is wel heel gevaarlijk, hè?
1: Misschien het logo van Nostalgie bijvoorbeeld.
13: Ah.
15: Nostalgie weer.
13: Gouden tip. De dag start met veel zon. In de loop van de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft wel droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag bij 23 graden. En dat weekend dan? Zaterdag wisselend bewolkt, maar zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Zou eigenlijk onze Bart niet het Nostalgie-logo moeten laten tatoeëren, Vero? Oh.
0: Mag ik kiezen waar dan?
13: Mm-hmm.
1: Mag je daar nog binnen thuis als je dat doet?
13: Mijn vrouw is breeddenkend.
1: Oh.
0: Oh, lala.
15: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
16: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
15: De 80s en 90s, top 2000.
0: Sander en Veronique. Ja, het is al na 8 uur woensdag en we staan al met onze 2 voeten in de studio. De week is al weg, dus wij mogen alweer een klein overwinningsdansje doen. Wij zetten de motor aan en jullie rijden gewoon mee op de top 2000.
1: En welke man maakte ons Veronique de Kok nu zo wild?
0: Ik hoor het al, hè.
1: Het is onze Phil. Nonkel Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
0: Op plaats 473. Is veel te hoog eigenlijk.
1: Veel te laag bedoel je?
0: Nee, dat is te hoog.
1: Nee, te laag.
0: Is dat te laag?
1: Ja.
0: Hoe hoger, het is omdat je het bezien natuurlijk.
1: Hoe hoger je in de lijst komt natuurlijk. Allee.

0: Het is hier het treintje van Veronique de Kok. We begonnen met Phil Collins, de man waar ze wild van werd. En nu zitten we bij George Michael.
1: Hey, dat is een van de mooiste mannenstemmen, vind ik toch. Dat is een combinatie met een van de mooiste vrouwenstemmen. Dat is toch gaaf?
0: George Michael en Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting, op plaats 472 in jouw 80s en 90s top 2000.
2: De 80s en 90s top 2000.
1: Goedemorgen, het is bijna 11 over 8 op deze woensdag 23 september. Je zit misschien al volop in de ochtendrush. Misschien nog aan de ontbijttafel rustig te ontbijten. Of in de badkamer. Of al onderweg naar je werk. Waar je ook bent. Wij knallen die beste hits door jouw radio. Met dit 80s en 90s top 2000 natuurlijk.
0: Ja, maar dat is volgens mij bijna wetenschappelijk bewezen dat de ochtend veel vlotter gaat met
1: als je naar ons luistert.
0: Al die fantastische muziek. Wij zijn de beste soundtrack natuurlijk om jouw ochtend te starten.
1: En we hebben ook nieuws, hè?
0: Ja, deze ochtend. Wij hebben geen nieuws natuurlijk, maar Clouseau heeft nieuws. Dat hebben ze deze ochtend aangekondigd. Ja, ze gaan optreden en niet zomaar ergens, want binnenkort weer klinkt deze op een wel heel speciale plek.
3: Ik

0: of zo. Want alle gsm-lichtjes gaan de lucht in bij Domino in, hou je vast, het Koning Boudewijn Stadion. De plek waar Beyoncé, Coldplay, U2, Madonna, wat alle grote artiesten al hebben opgetreden. En nu voor het eerst een Belgische act. Voor de allereerste keer ooit in dat Koning Boudewijn Stadion. En dat is nu dus Clouseau.
1: Ja, nu de afgelopen dagen allemaal BV's heb je misschien zien passeren. Die een video hebben geüpload met Ik Ga. Dat was allemaal heel mysterieus. Niemand wist waar het over ging. Maar dat was dus daarover. Hè. Straks komen Koen en Chris langs bij Sean en Lenke om er ook van alles over te vertellen. Hè.
0: Ja, vanaf 3 uur dus zeker luisteren naar Sean en Lenke. Ik denk nu wel dat dat zo'n ding gaat zijn. Daar gaat iedereen willen bij zijn. Dat is een beetje zoals hun sportpaleis-shows. Dat ze daar toen gedaan hebben. Ja, daar moest je om een duur ook allemaal bij zijn. Ik denk dat dat zo'n soort ja, muziekgeschiedenismomentje gaat worden. Denk je niet?
1: Ja. Gaan wij ook niet kijken? Ja, hè?
0: Ik wil er wel echt, echt, echt heel graag bij zijn.
1: Dan gaan wij ook posten. Ik ga, Koen. Dan gaan we dat ook doen. Ik ga.
0: Voilà. Ik kan de komende dagen nog veel van Clouseau genieten, hoor. Ze staan maar liefst 20 keer in jouw 80s en 90s top 2000.
1: Ja, ja. Maar tot dan gaan we gewoon verder genieten van die prachtige 80s en 90s top. Met nu eentje van Rob de Nijs, want die staat 4 keer in de lijst.
0: Bo en Zondag, die hoorde je al komen. Ja. Bangerhart komt er nog aan, maar nu op 471.
1: Hou me vast. Sander, hou me vast.
0: Veronique, alsjeblieft.
1: Kom aan, hou me vast.
0: Ik vind het zo'n fantastisch nummer. Hoeveel mannen zouden dat willen, dat Veronique de Kok smeekt? Hou me vast.
1: Allee, houd me dan vast, kom.
0: Nee, Veronique.
1: Dat niet, hè.
0: Je weet wat HR gezegd heeft. Je moet je manieren houden.
1: Och, jongen.
0: Laat ons genieten van Rob de Nijs.
1: Op een gerust.
0: Ah, maar het is hou me vast, want ik val. Ah, maar dat is de leeftijd. Ja, ik snap het. Begin het te snappen. Vang me op, eigenlijk.

0: op de ijs, hou me vast, want ik val. Veel mensen die erbij willen zijn, hebben die Clouseau-show in het Koning Boudewijnstadion.
1: Heel veel berichtjes binnengekomen, zeker ook over de datum. Hè?
0: Ja, Jo uit Dentrichem die vraagt zalig Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Ook Tom uit Belzele wil er zeker bij zijn. Maar ze vragen zich wel af, wanneer is dat juist, Veronique?
1: En wel, mannetjes, dat gaat door op 4 augustus 2027. Maar tickets die zijn al wel beschikbaar vanaf nu, woensdag 30 september, vanaf 10 uur. Allen daarheen aan de site greenhousetalent.com.
0: Ik denk dat dat een slagveld gaat worden om daar tickets voor te...
1: Nou, dan gaat hij volledig crashen.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Vanavond komen ze nog langs bij Sean en Lenkje in Sean's Muziekcafé. Dat is allemaal vanaf 3 uur. Zometeen krijg je de debuutsingle, of toch een van de debuutsingles, van de debuutplaat van Kylie Minogue. Mm-hmm. Weet je dat nog, 1988?
1: Ik weet dat nog. Ik was daarbij, jij niet, hè?
0: Je was daarbij, je hebt dat meegezongen, die plaat.
1: Nee, dat nu niet, maar ik heb dat wel meegetwild.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
9: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
13: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
14: De 80s en 90s tot 2000.

90s tot 2000. Nostalgie. Nummer 469.

0: Goedemorgen. 3 voor 8:30. Fijn dat je luistert. Hè. Ook vandaag kan je weer de hele dag genieten hè, van die 80s en 90s top 2000. Straks vanaf 9 uur met ons Alexandra natuurlijk ook. Dus je zit hier weer goed. Hè. En het is ook fijn om te zien dat je zo aan het genieten bent. Want we krijgen heel wat berichten binnen.
1: Freya Dadi stuurde nog wow. Mijn favoriete queen met The Show Must Go On. En Joris uit Nieuwpoort die stuurt dan weer. Ik heb een probleem. Ik sta hier al 10 minuten op de parking van mijn werk. Maar ik wil niet uitstappen. Die lijst is te goed. Mijn baas zal ook wel denken waar ik blijf.
0: Ja, straks kan je ook weer een duo ticket voor de 80s en 90s party in de Carré winnen. Ik kan dan weer moeten laten testen op zijn kennis van de melodica. Hè?
1: Ja, eigenlijk moet je mij...
0: Geef toe, Sam, het is altijd wel een avontuur. Hè?
1: Ja, jij moet mij tolereren. Dat is eigenlijk het woord dat ik
0: zocht. Ja, dat is eigenlijk het juiste woord, ja.
1: Want ik heb dus...
0: Ik word daar extra voor betaald.
1: Is dat waar?
0: Ja.
1: Het is ermee dat we hier geen cola niet meer krijgen en zo. Dat dat zelf betalen is geworden. Nee, ik heb dus die melodica letterlijk uit de schuif van mijn ouders gehaald. In mijn ouderlijke huis.
0: Dat jij dat überhaupt hebt, zoiets. Zo'n ergerlijk
1: geluid. Het is volgens mij sinds de 80s en de 90s geleden dat daarop gespeeld is. Maar ja. Bon, ik vind wel dat ik elke dag een beetje beter word.
0: Ja.
1: Dat is toch waar? Ik vind dat ik het vandaag echt heel goed ga doen. Dat denk ik echt.
0: Pas op, de luisteraar moet wel weten. Jij zit hier dan al te oefenen voordat je het zelfs gaat moeten brengen. In het begin weet ik nooit, totaal niet waar het over gaat.
1: Ja.
0: Het is een beetje zoeken elke keer.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat ik extra speeksel begin aan te maken door die melodica. Dus ik geef zo wat een plakbekje eigenlijk. Maar bon, ik ga nog een beetje oefenen. Ondertussen June Lodge en Prince Mohammed. Someone loves you, honey. Ik krijg ook nog Bart met het nieuws. Allee.

0: zometeen gaan we verder in onze top 2000 met Spin Doctors en Two Princes op 467. Maar het is bijna 8:55, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En het lerarentekort vermindert, hè Bart?
1: Ja, na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 zien de grootste onderwijsvakbond en VDAB dat al maar meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, omdat de schoolteams sterker worden. En het vraagt van de directies en de collega's ook veel inspanningen, iets te veel soms, om startende leerkrachten te ondersteunen. Drama in Roeselaar in West-Vlaanderen. Daar stierf een man van 60 bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich razendsnel. Er ontwikkelde zich ook veel rook. Brandweermannen konden wel de vrouw redden, maar dus voor de man kwam al hulp te laat. Parket onderzoekt wat die brand veroorzaakte. En in de top 2000 van de 80's en 90's kijken we dus ook naar belangrijke nieuwsgebeurtenissen. En weten jullie nog wanneer de eerste homecomputer naar ons land kwam? Of was?
0: Nee, jaren 80.
1: Ja, begin 1980 eigenlijk. De zogenaamde Commodore 20 was de eerste betaalbare homecomputer die specifiek gemaakt was om thuis te gebruiken. Dat klonk ongeveer zo. Dat ken je nog?
0: Nee.
2: Dat klinkt als mijn heup als ik 's ochtends uit mijn bed kom. Hey.
1: En 2 jaar later kwam de superpopulaire Commodore 64 uit. Ik heb er zo nog eentje gehad.
0: Ja,
1: de best verkochte van de jaren 80. Het was nog eens een beleving. 10 tot 17 miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. En de Commodore 64 die stond bekend om zijn krachtige geluidschip die je daarnet hoorde. Kleurrijke graphics. En wat hem enorm populair maakte om te videogamen.
0: Ja,
1: voilà. Weet je nog?
0: Ja, met... ja. Dat was ook de enige reden waarom ik die mocht gebruiken. En welke... zo'n floppy discusjes erin.
2: Welke spelletjes speelde je daarom? Weet je dat?
0: Pac-Man.
1: Ja, voilà. Je pakt Pac-Man. De woorden uit mijn mond. Pac-Man, ja.
2: Wat ik wel grappig vind, was bij ons vroeger ook, die computer die stond toch op een centrale locatie in het,
0: In het huis. In de living.
2: In de living, zodat iedereen kon meekijken.
0: Iedereen kon voilà.
2: En nu tegenwoordig, de laptops, we nemen ze niet mee naar de kamer. We nemen ze, je kan je eigenlijk verstoppen met je computer.
0: Ja, dat is waar. Maar
2: vroeger konden jouw ouders gewoon meekijken. Mm-hmm. Misschien is dat nog eens een idee.
0: Dat was leuk.
2: Pac-Man spelen in de living. Ondertussen eens kijken bij ons en Erwin.
3: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin, wat mogen we vandaag verwachten?
4: Goedemorgen allemaal. Ja, we moeten het ochtendgrijs proberen op te ruimen. Die laaghangende wolken, de zon weet daar straks wel raad mee. Op de ene plek gebeurt dat al wat sneller dan op de andere, maar uiteindelijk komt de zon toch overal tevoorschijn bij straks 21 graden. Morgen verschijnen er tijdelijk meer wolken, maar het blijft ook dan overal droog. En bovendien is er nog wel regelmatig ruimte voor de zon bij 19 graden. Vanaf vrijdag wordt het alsmaar warmer, met een mix van zon en wolken. Het warmtehoogtepunt komt er dit weekend met nog wat meer zon en temperaturen zondag in de buurt van 25 graden.
2: Dankjewel, Erwin. Veronique, geloof jij in het cliché van de prins op het witte paard?
0: Niet meer.
2: Nee? Ik wou net zeggen, er komen er toe aan. Two princes komen eraan.
5: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Ja, want dat drummetje, dat herken je uit de 1000 natuurlijk.
0: Ja, uiteraard Two Princes op 467 door jou gestemd. We zijn de Spin Doctors.
2: De Spin Doctors. Wat is dat weer? Een Spin Doctor is toch iemand die zo een politicus begeleidt, denk ik.
0: Ah, is dat zo?
2: Ja, ik denk dat dat een Spin Doctor is.
0: Geen idee.
2: En anders zoek het niet erop, hè.

0: Nog even opgezocht, inderdaad. Een spindokter, een communicatieadviseur.
1: Ja.
0: De bekendste die we misschien kennen was Noël Slange.
1: Ja,
0: in de tijd van Guy Verhofstadt, denk ik, dat hij de spindokter was.
1: Dat je dat allemaal nog weet, zie. Dan word jij toch niet geboren?
0: Ja, ik ben een kwistertje, hè. Ik ben een kwistertje.
1: Amai. Maar Bolt is... met de slimste mens, man.
0: Ja, maar Erik, bel me gerust. Ondertussen is het weer tijd om een fluit boven te halen.
1: Oh my god. Hij heeft het natuurlijk over zijn melodica, hè. Sander, behave, alsjeblieft. Ik had jullie daar straks gewaarschuwd. Die melodica van de Sander is terug in de house. Hij gaat helaas weer spelen, maar het kan jou wel een duo-ticket voor onze 80s en 90s party opleveren. Hè?
0: Ja, 30 oktober in Carré. Good Shape, Technotronic, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ-sets van onder andere mezelf. Kortom, een feestje dat je niet wil missen.
1: Nu, Sander, ik moet wel zeggen, uw melodica-kunsten waren vorige week heel slecht. Dan was er een beetje verbetering. Het was wel op en af. Het was wel up en down. Hè? Want het weekend heeft u precies niet echt goed gedaan.
0: Ja, want gisteren en eergisteren snap je er niks van. Maar bon, nee. Ik kan je nu beloven dat, dat
1: ja,
0: je wel...
1: Ja, jij belooft het altijd.
0: Ik ga het stilmaken.
1: Doe het gewoon.
0: Moet ik een tip geven? Nee, ik ga geen tip geven.
1: Nee, geen tip, alsjeblieft.

0: met mij. Wauw, dat ze echt doortrekken dat einde.
1: Ja, maar het begin zal ik nog één keer doen, hè.
0: Nee, maar ik denk dat ze het wel doorhebben. Oh my god.
1: Doe niet zo heel moeilijk. Ik zie hier al een juist antwoord binnenkomen. Dus als je het weet, laat het weten in de nostalgie.
0: Ja, gelukkig hebben ze thuis goed gehoord, want ik hoor het niet. It's a Sunweb
2: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
6: Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Je informeren voor je gaat renoveren?
8: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
7: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
8: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
7: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
9: De 80's en 90's tot 2000.
10: Ik ben grote fan van Michael Jackson.

0: I want you back for good.
1: Want de liefde is toch een vies beestje, hè? Potverdikke. Ja, take that op 465.
0: Ik schrik er toch elke dag van, hoeveel mensen toch herkennen wat ik speel op die melodica.
1: Ja, wel, ik kan er ook nooit iets van maken, maar chapeau dat je dat daar thuis toch kunt. En Caroline uit Zulten die heeft zelfs een berichtje erover achtergelaten.
2: Goedemorgen, Veronica Sander. Volgens mij is het Zuilje voor het eerst van Bart Kuil.
0: Dat is helemaal goed.
1: Dat was helemaal juist, hè. Straks ga je die nog waarschijnlijk wel zien passeren, zeker, hè? In de 80s en 90s top bij Alexandra.
0: Ik heb even gekeken en hij komt er nog aan. Dus we gaan straks lekker zeilen met Bart Kuil. Maar ondertussen gaan wij even naar het iets warmere oord, naar Turkije. Met Rod Stewart en Young Turks. Goedemorgen. Welkom bij Nostalgie.

0: ja, gezet in love. Madonna, Papa Don't Preach op 463. En we gaan gewoon verder met de lijst met Alexandra natuurlijk. Goedemorgen.
1: Ja, ik heb echt iets ongelooflijk tof meegebracht zo na 9 uur. Ja.
2: Straks in de 80's en 90's top 2000.
1: Zouden die ooit nog eens gaan optreden? In het Koning Boudewijn Stadion bijvoorbeeld.
0: Ja. Ah, Victoria mee wil toen zeker. Is dat niet de enige die dwars ligt altijd?
1: Die wil nooit. Maar goed, wel in onze 80's en 90's tot 2000 zometeen. The Spice Girls.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Liefst jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
6: Lenen bij Leemans.
7: Maar Suzy, parket, dat moeten zagen met een cirkelzaag.
8: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
7: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
8: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
7: Maar Suzy toch?
9: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be?
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Natuursteen, parket in Bermo.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 1 voor 9. Het nieuws met Bart van Langehoven. En het lerarentekort vermindert, dat is goed nieuws.
13: Ja, na de piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 zien de grootste onderwijsvakbond en VDAB dat al maar meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, omdat de schoolteams sterker zijn geworden en het vraagt van de directies en collega's ook veel inspanningen om startende leerkrachten te ondersteunen en daar is niet altijd tijd voor. Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld blijven er wel nog leerkrachten te weinig. En een drama in Roeselaar in West-Vlaanderen. Daar stierf een man van 60 bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich razendsnel. Er ontwikkelde zich ook veel rook. Brandweermannen konden wel de vrouw dus redden. Maar voor een man kwam alle hulp te laat. Het West-Vlaams parket onderzoekt wat de brand veroorzaakte. En we eindigen met toch wel tof showbiz nieuws. Clouseau treedt als allereerste Belgische artiest ooit op in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Woensdag 4 augustus is dat volgend jaar. Dat maakte Koen en Chris vanmorgen bekend. Eerder concerteerde daar al wereldstellen zoals Madonna, Beyoncé en Coldplay. Maar dus nog nooit een artiest van bij ons. Voor Clouseau is het ook een droom die uitkomt. En de ticketverkoop die start 30 september. En ze komen er vanmiddag over vertellen bij Sean en Lenke.
0: Ja, het zal ergens tussen 3 en 6 zijn. Dat waren dus die mysterieuze posts overal op social media met ik ga. Ja, fantastisch weer. Dat is ongelooflijk. Die mannen die blijven maar gaan.
13: Ja.
2: Nostalgie weer.
13: Eerst veel zon. In de loop van de namiddag wat meer bewolking vanuit het westen. Het blijft wel droog bij 18 tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Daarna klaart het geregeld op en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een zonnige herfstdag. 23 graden dan. Kijken naar het weekend. Zaterdag wisselend bewolkt, maar zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
6: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
0: Zal ik je eens wat extra peper geven op deze woensdag vanmiddag? Gebeurt trouwens al heel de week hè, met al die fantastische hits. De 80s en 90s top 2000. The Spice Girls.
6: We are music.
0: Spice of your life.
6: Yeah. Nostalgie.
2: Nummer 462.

1993, helemaal uit Canada. Crash Test Dummies op 461. In de 80s en 90s, top 2000. Goedemorgen, het is 23 september. En de astronomische herfst is vandaag officieel begonnen. Je zou het niet zeggen. Het wordt weer zo'n heerlijk rustige en zachte dag ook, heb ik vanochtend al gemerkt. En bij nostalgie vallen er zeker nog geen bladeren. Wel grote namen natuurlijk, die blijven maar komen uit de 80s en 90s. We zijn weer een dag dichter bij de nummer 1 van deze geweldige lijst. Dankzij jou, want jij hebt erop gestemd natuurlijk. En ik heb meteen de voorlaatste keer Madness. Na Bananarama, die in 1986 die grootheid van Shocking Blue coverde. Venus op 460.

0: komt terug. Ook baggy trousers weer helemaal in. Het kan niet meer baggy zijn dan tegenwoordig. Ben jij trouwens voor of tegen de wijde broeken? Madness was dat op 459. En zometeen Prince, midden in een funky dansplaat, zegt hij plots het volledige Onze Vader op. Komt eraan.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En na die Prince met Controversy op 458, krijg je dit. Je hoeft niet te gaan, maar ze vertrok toch. Een hartverscheurend afscheid. Net geen nummer 1 in Vlaanderen in 1998. Volume ja.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Ze zijn
9: nummer 458.
8: In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS-dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS-dome. Info via nightoftheproms.be.
1: De 80s en 90s tot 2000.

Volumia met afscheid op 457. En Colin heeft een probleem. Hij stuurt: wanneer komt er een minder liedje langs zodat ik even naar het toilet kan? Colin, er is ook de nostalgie-app. Die kan je overal mee naartoe nemen. Ook naar het toilet. Dan hoef je echt niks te missen van die geweldige lijst. Lou Bega zingt zo meteen over 9 verschillende vrouwen. Dat wordt sowieso een slagveld. En zo zijn we bij 456. Pat Benatar.

Lou Bega op 455. En ik krijg van jullie allerlei manieren binnen dat je luistert naar de 80s en 90s top 2000. Om niks te missen, ik ga daar zo meteen nog even op terugkomen. En ook eigenlijk hoe je radio luisterde in de 80s en in de 90s. Eerst nog Hugh Lewis en de News met The Power of Love.

0: heel succesvol geworden, Joe Louis en de Nieuws, dankzij de film Back to the Future ook. En dit was The Power of Love op 454. Dirk luistert via een klein radiootje met oortjes via DAB. Dat is kristalheldere ontvangst, stuurt hij in de Nostalgie-app. En Isabel, hier volgt de Bluetooth radio me overal. Tot in de douche, thuis na 4,5 week ziekenhuis, de zon en zalige muziek. Dubbel en dik genieten. Ah, Isabel, ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen. En dan dacht ik, ja, hoe luisteren we naar de radio in de 80s en 90s? En waar deed je dat? Bij ons stond hij zo gewoon in de living eerst. Daarna heel veel op mijn slaapkamer geluisterd met mijn eerste eigen radiootje. En waren er misschien ook programma's die je opnam? Dat kan allemaal. Zometeen een hit die 2 keer in de lijst staat. De 90s versies en... Het is eigenlijk uit 1974, maar in 1982 nam Dolly Parton het opnieuw op. Voor een film waarin ze zelf ook meespeelde. Ik vertel er zo meteen meer over.
1: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
1: '80s en '90s top 2000 met Alexandra.

Keep on moving van 5 op 453. In de 80s en 90s, top 2000. Hoe luisterden we naar de radio in de 80s en in de 90s? Karel stuurt, ik had een Walkman met radio. Ja, dat was al redelijk gesofisticeerd, hè? En dan was er ook nog bij Johan een radio met een versterker waar je nog aan een knop moest draaien. Heb ik ook nog gekend. En liedjes opnemen tijdens de top 30, dat deed Mieke. En dan vloeken als de presentator door de intro ging. Liedjes die je tot op vandaag nog van buiten kent. Tot het punt waarop je opname stopte op het cassette. Ja, dat zit dan zo in je geheugen hoe je dat destijds hebt opgenomen natuurlijk. In de 90s kon je al wel, denk ik, internetradio luisteren. In Amerika gebeurde dat sneller dan bij ons hier, bij de Vlaamse en de Belgische radiostations en de Nederlandse ook. Maar dat weet ik nog wel zo. Ik denk half jaren 90 kon je al wel internetradio hier en daar terugvinden. Maar verder naar de lijst. Dolly Parton speelde in 12 bioscoopfilms. Al waren sommige maar heel kleine rolletjes of zelfs gewoon stemrollen. In 1982 had ze wel een hoofdrol te pakken in The Best Little Whorehouse in Texas. En daarin zie je haar als Miss Mona. Dat is een bordeeluitbaarster met een zeer goed hart. Een heel lieve mevrouw die wel een geheime relatie heeft met de sheriff. En dat is de rol van Burt Reynolds. Ik heb hem niet gezien. Die film is compleet aan mij voorbij gegaan. Ik weet het wel dat die bestaat, maar niet gezien in de bioscoop. Misschien jij wel. En voor die film zong ze een 70s hit van haar opnieuw in. Het werd zo de tweede keer een hit. En dan wist ze nog niet dat het in de 90s nog eens zou gebeuren. In 1982 stond ze er opnieuw mee in de hitlijsten. Dolly Parton, I Will Always Love You. And We Will Always Love Dolly Parton, natuurlijk.

Ik zou zo af en toe wel eens willen binnenkijken bij jullie. Bijvoorbeeld bij Andy Stuurt, lang leven telewerk. Kan de muziek heel uit, zodat ik mezelf niet vals hoor zingen. Geweldig. Donna Summer hoorde je. And This Time I Know It's For Real, een van die hits. Geproduced door Stock Aitken en Waterman natuurlijk in de 80s. En op weg ondertussen al naar 10 uur met deze van Boyzone. Love Me For A Reason is jouw nummer.

0: Daarmee hebben we alle boys ons gehad. 450 was hun hoogste notering. En origineel was het dit nummer. Ook een boysband, maar dan uit de 70s. De Osmonds. En eigenlijk gingen die boysbands uit de 90s heel vaak hun inspiratie zoeken in oudere hits uit de 60s en de 70s. Maar ze hadden gelijk natuurlijk, want ze belanden er wel iedere keer mee in de hitlijsten. Vergeet vooral ook niet om te stemmen op de top 10. Swipen doe je in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Swipen en liken of niet liken. Dan heb je ook nog iets te zeggen over die hoogste 10 die je vrijdag zal horen. Iets voor 6 uur bij Veronique en Sander.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dan bedoel ik natuurlijk 6 uur 's avonds, hè? Want ze komen nog eens terug op vrijdag. Eiffel 65 komt eraan op 449 na het nieuws van 10 uur.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
10: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
11: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
10: Want heel af en toe...
12: Ik vind wel dat Stellatje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
10: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
13: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Nostalgie.
0: Het is 3:10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er is blijkbaar goed nieuws, Bart, van op de luchthaven van Charleroi.
16: Want de verkeer...

0: Verkeersleiders stoppen er meteen met staken. Ze willen nieuwe onderhandelingen over de nachtpremies een kans geven. Gesprekken met de vakbonden en luchthavendirectie gebeuren via een sociaal bemiddelaar en komen er eigenlijk op vraag van minister van Mobiliteit Krukke. De luchtverkeersleiders op Charleroi staakten sinds vorige week woensdag tussen 22:00 PM en 20:00 PM. Er is commotie bij de Vlaamse vervoersmaatschappij Van de Lijn, want een chauffeur zou er niet altijd onmiddellijk naar het geldige busticket moeten vragen als iemand opstapt en ook niet beginnen discussiëren als ze denken dat een reiziger gefraudeerd met zijn vervoersbewijs. Chauffeurs moeten dan wel meteen melden via het interne systeem van de lijn om zo niet te veel tijd te verliezen. Dat staat allemaal blijkbaar in een interne nota van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Maar bevoegd Vlaams mobiliteitsminister De Ridder die wist dat helemaal niet en verplicht de lijn nu om die richtlijn in te trekken. Chauffeurs moeten dus wel altijd naar een geldig busticket vragen. En de Amerikaanse president Trump die wil de export van diesel verbieden nu de brandstofprijzen naar een recordhoogte stijgen. Hij zei dat tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De Amerikanen zijn een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europese landen. Als die export uit de VS stilvalt, zal dat voelbaar zijn in heel Europa.
1: Nostalgie weer.
0: De zon die schijnt op dit moment, pas deze late namiddag meer wolken vanuit het westen. Het blijft zo goed als droog bij 18 tot 23 graden. Morgen dan wisselend bewolkt, maar ook opklaringen en tot 20 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijke zonnige herfstdag. 23 graden, ideaal voor in het bos te gaan wandelen, bladeren te gaan rapen. Zaterdag wolkenvelden en veel zon. Weekend maximaal rond 24, 25 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Je bent echt een wandelaar, hè?
0: Ja, in de natuur. Ja, ik leef in de natuur bijna. Dus we gaan veel wandelen, ja, veel fietsen.
2: Maar
0: dus
2: er zijn ook niet zoveel bladeren, hè, Bart? Je gaat ze er moeten afsleuren. Dan. Dat mag ook niet.
0: Nee, dat mag ook. Ik zal nog wel wachten.
2: Klein beetje geduld nog.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra.

0: Twee ex-leden van 10cc die samen hun weg gingen en ja, toch wel heel bijzondere muziek gingen maken. Godly and Cream and an Englishman in New York op nummer 448 in de 80s en 90s, top 2000. Misschien tel je ook wel af naar het concert van Bryan Adams. Donderdag 15 oktober is het over AFAS Dome Antwerpen met zijn Roll with the Punches Tour. Er zijn nog tickets, heb ik gisteren gecheckt. Ik heb een hit van hem waarvan ik altijd denk dat het uit een film komt, maar dat is niet zo. Het heeft wel iets filmisch. Eerst de Pasadena's.
1: Nostalgie. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Ongetwijfeld gaat hij dat ook weer brengen. 15 oktober. In de FS Dome. En dan is het kippenvel. Met Bryan Adams en Please Forgive Me in de 80s en 90s. Top 2000 op 446. Bij welke hits in deze lijst heb jij al kippenvel gekregen? Ik weet dat ik het zo meteen ook weer ga hebben. En twee keer zelfs.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Met deze Whitney en I'm Every Woman. Die ga je horen op 444. Maar ook met het nummer waarvoor ook Geert op hete kolen zit in de vrachtwagen. Want zijn absolute nummer 1 die komt er zo meteen aan.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jaan?
9: Ja?
8: Jaan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord.
9: Ja, tuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
13: Vandaag genieten van een symfonie en morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
14: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
15: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Of Zanzibar.
14: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
15: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
16: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
1: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
0: Geert is grote Simple Minds fan. En hij wil nog even iets kwijt.
17: En op 445 hebben we een knaller van formaat. New Gold Dream van de Simple Minds. Go!
0: Heerlijk. En dat live vanuit zijn vrachtwagen, die trouwens ook New Gold Dream heet.

Chaka Khan. Die kreeg ook nog een vermelding. Want die is ook natuurlijk het origineel van deze I'm Every Woman. En Whitney zong trouwens ook al mee in het achtergrondkoortje van die originele versie I'm Every Woman. Dat was de 13e van 16 keer Whitney Houston in de 80s en 90s, top 2000. Dus ze komt nog terug. Hoe heerlijk is dit, zeg? Bijna de helft van de werkweek, de zon is er en dan die fantastische hits. Fergal Sharkey nu.

0: 1985 was het. Zag er met een hele aparte stem, die Fergal Sharkey en Goodheart, op 443. En ik heb zo meteen nog twee keer 80's. Ik bedoel dan twee specialekes toch wel uit de 80's. De groep rond de theatrale figuur van Steve Strange komt eraan. En het was blijkbaar een studente uit Luxemburg die het beroemde Devenir kreeg zong. In die hit van Visage natuurlijk. Ik heb nog meer typische 80's sound.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: Al het keukengerief maar boven, want zo klinkt het ook. Deep Edge Mode en People Are People komt er straks aan op 440.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80's en 90's party. Shaken en meebrullen met de grootste 80's en 90's party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80's en 90's party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Liefst jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Recupel.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh. Niklas, ajo.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch even proberen een douche te pakken hier, Toos.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
16: Dat is Imo!
1: De 80's en 90's top 2000.

0: Johan stuurt in de Nostalgie-app. Ik heb Mick Hucknall nog bezig gezien in de Royal Albert Hall in Londen. Ik ook. Misschien waren we er wel tegelijk. Simply Red, altijd goed natuurlijk. En If You Don't Know Me By Now was jouw nummer 441. Veronique en Sander hebben deze week al samen geroeid op de Marie-Louise van Bart Kael. Het filmpje staat nog op onze Insta. En zo meteen gaan we ook nog zeilen met Bart Kael. Maar eerst iets compleet anders. 4 keer Depeche Mode in de 80s en 90s top 2000. 3 keer bij de hoogste, 500. Dat wil toch wel zeggen wat ze betekend hebben in de 80s en 90s. En nog, want Dave Gahan en Martin Gore die houden Depeche Mode nog altijd overeind. Zou je hen nog eens graag live bezig zien? Of is er een andere groep of artiest uit de 80s of 90s waarvoor je zo bijna een moord zou doen om ze toch nog eens live te kunnen zien? Bij de volgende luisteraar, Frankie, gaat dat zeker en vast Depeche Mode zijn, denk
1: ik. Hallo, met Frankie. Momenteel werkzaam in Blueprint, in Kruibeke. Wij produceren chemicaliën voor drukkerijen. En we zijn momenteel volop aan het genieten van de nostalgie top 2000, jaren 80, 90. Mijn voorkeur en mijn top 3 gaan volledig uit naar Depeche Mode.
0: En voilà, dan kan hij nu extra genieten, Frankie. Daar op het werk, samen met je collega's van People Are People 440.

0: top 2000. Tof, al die berichtjes die ik hier lees in de Nostalgie-app. Tom stuurt goed bezig, mevrouw. Tom, het is Alexandra, hè. Ik weet wel dat we in de 80's en 90's misschien nog iets formeler waren, maar laat dat maar. En bij Martien vliegt de strijk hier er zo gemakkelijk door met al die fantastische hits. Ik geniet, stuurt ze. En Steven is op vakantie in Frankrijk naar Nostalgie aan het luisteren via de app op mijn tablet. Dat is tof, hè, dat we tegenwoordig toch overal kunnen luisteren. Zelfs tot in het kleinste kamertje, als dat nodig zou kunnen zijn. Ik ga zo meteen verder natuurlijk met die geweldige lijst 80's en 90's top 2000. Met ja, een nummer van een groep zo meteen. Dat was een van mijn eerste concerten.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: En dat vergeet je niet, hè, je eerste concerten. The Pretenders en Brass in Pocket. Die komt eraan op 438.
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
14: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
15: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
16: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 3:45. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er zijn eindelijk wat goede vooruitzichten voor alle chauffeurs.
17: Ze zullen het graag horen, want vanaf morgen betaal je bijna 10 eurocent minder voor diesel. Maximumprijs aan de pomp komt nu op €2,40 per liter. Benzine 95 betaal je sinds begin september €2,06 voor. Benzine 98 kost je €2,23 per liter. En ook goed nieuws van op de luchthaven van Charleroi. De verkeersleiders stoppen er meteen met staken. Ze willen nieuwe onderhandelingen over de nachtpremies een kans geven. Gesprekken met de vakbonden en luchthavendirectie gebeuren wel via een sociaal bemiddelaar en komen er op vraag van minister van Mobiliteit Krukke. De luchtverkeersleiders op Charleroi staakten sinds vorige week woensdag tussen 22:00 en 20:00 PM. Langs de oostkust van Japan stierven nu al 9 mensen na de doortocht van de tyfoon Dujuan. 4 anderen blijven vermist. De tyfoon veroorzaakt ook aardverschuivingen en overstromingen langs de regio die grenst aan de hoofdstad met Tokio. Of de hoofdstad Tokio. En luchthavendirectie schafte al bijna 300 vluchten af. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen daar in Japan. Dan nog tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het toernooi in Singapore. Ze moesten zelf

0: niet eens voor spelen, want haar tegenstander in de achtste finales, de Tsjechische Krejcikova, gaf forfait. In de kwartfinales tennist Mertens tegen de Poolse Chwalinska. En in het dubbelspel plaatste Sofia Kostula zich voor de kwartfinales van het dubbelspel dus. Samen met de Australische Gibson versloegen ze de Chinese Feng en de Française Casquino in 2 sets 7-6 en 6-1. Kostulas en Gibson spelen in de volgende ronde tegen de Française, nog een Française, Mladenovic en de Russin Panova, de vierde reekshoofden.
1: Er zijn nogal namen tegenwoordig.
0: Mij nog niet.
2: Oh. Nostalgie weer.
0: Deze namiddag meer wolken vanuit het westen. Blijft wel zonnig hoor, maar het blijft ook droog, 18 tot 23 graden. Morgen wisselen bewolkt, maar ook opklaringen en tot 20 graden. Vrijdag dan die heerlijke zonnige herfstdag, maximaal tot 23 graden. Zaterdag wolkenvelden, zondag opnieuw veel zon. Weekend maximaal rond 23, 24, 25 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Twee weken lang, de grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
2: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Wij zijn
1: de drie
0: van Nostalgie.
2: Binnenkort bij Nostalgie.

0: begonnen als de Soul Sisters. Daarna werd het Soul Sister. En ook nog Leijers Michiels en Soul Sister. Drie namen voor ja, hetzelfde sterke duo. Broken hoor je op 437.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: En heb je dat daarnet gehoord? Hoe raar was dat, zeg? Inbraak in de show door de drie van nostalgie. Ik weet echt niet waarover dat gaat, hè. We zijn hier ook al serieus op de rooster gelegd. In een donker kamertje. Er staat een filmpje van op onze Instagram. Nostalgie België. Ik heb het ook in mijn verhaal gedeeld. Maar echt, we weten hier allemaal van niks. Ik ben wel benieuwd naar het vervolg. Ik heb zo meteen Freddie Mercury met een hit waarvan de remix in 1993 een groot hit werd, 2 jaar na zijn overlijden. En die werd gemaakt door een Belg, Serge Ramakers. Living on my own krijg je zo meteen. Maar eerst iets dat perfect past bij het weer voor de komende dagen. Dit weekend doet de zomer gewoon nog een bisnummer met zo'n 25 graden. En deze kan daar perfect bij. Een Braziliaans veertje. Ik dacht in 1989 ook dat ik het kon. Maar eigenlijk deed ik zomaar wat. Als het maar plezant is. De Lambada 436. Hier is Kaoma.

0: Ik zit opvallend veel op met mijn hoofdtelefoon op in de studio. Komt door al die geweldige muziek natuurlijk. Hè. Je hoorde Living on My Own van Freddie Mercury op 435. Oud worden we allemaal, maar wanneer ben je wijs? Ik weet niet of jij het weet. Ik totaal niet. Een hele gevoelige van Alan Parsons die komt eraan op 434.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000. And I don't want
0: the world to see. En ook dit. Uit City of Angels, die film waarbij ik mijn ogen heb uitgeblet. Om het op zijn Antwerps te zeggen. Straks op 434, de Goo Goo Dolls.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
9: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
9: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
9: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
9: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
9: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
11: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière-switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Lenen bij Leemans.
15: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
16: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
15: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
16: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
15: Maar Suzy toch?
17: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: De 80s en 90s top 2000, nummer 434.

Ja, Peter heeft het overleefd. Er zit een hele grote mama appelsap in deze hit van de Wii Rule. De Wii Papa Girl Rappers 80s en 90s top 2000 op 433. Daarvoor ook nog Old and Wise van Alan Parsons Project. Volgens Michel word je nooit wijs. Met de leeftijd krijg je meer ervaring en inzicht. That's it. En Laurens stuurt ook nog. Het is echt wijs. De muziek en de compagnie. Goed over nagedacht, Laurens. Dank je wel. Een 90s film waarvan ik zwaar onder de indruk was. City of Angels zag ik eerst in de cinema en daarna nog wel een aantal keer op televisie. En elke keer opnieuw huilen, ook al weet je al hoe het eindigt. Nicolas Cage speelt een engel die verliefd wordt op een dokteres en dat is Meg Ryan. Hij geeft zijn onsterfelijkheid op om bij haar te kunnen zijn. Maar hun geluk is maar heel kort. Het is echt hartverscheurend. Hoe schoon is dat toch om je onsterfelijkheid op te geven voor de liefde. En deze stond ook op de soundtrack en werd een gigantisch grote hit door de Goo Goo Dolls in 1999. Het is Iris.

0: Lisa, wanneer kom je nog eens naar België? Ondertussen ook al een aantal jaar geleden. Haar wil ik echt wel live zien. All Around the World, haar grote doorbraak hit uit 1989. En ook de hoogste in deze 80s en 90s top 2000 op 431.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Even voor 12 uur, als er een hongerke opkomt, krijgen we nog een extra shotje energie. Evelyn Thomas komt eraan, 428. En ook David Bowie is onderweg. En hij komt niet alleen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De 80s en 90s tot 2000.
8: Hallo allemaal, hier Anoushka uit Sint-Kruisbrugge. Ik zie mijn jeugd helemaal passeren tijdens deze top 2000 met al die geweldige platen uit de jaren 80 en 90.

0: vind het zo grappig dat Koon zingt: ik heb in heel mijn leven om niemand meer gegeven. In 1990, toen hij nog piepjong was. Domino was dat.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Van Clouseau natuurlijk. En Clouseau pakt groots uit. Vanochtend is het nieuws bekendgemaakt door Koen en Chris zelf dat ze op 4 augustus volgend jaar in 2027 in het Koning Boudewijn Stadion staan. Een Belgische artiest op dat grote, supergrote concertpodium, dat is dus nog niet gedaan. Dat is alweer een primeur die Koen en Chris te pakken hebben. Fantastisch. De tickets gaan volgende week woensdag, 30 september, om 10 uur in verkoop. Dat zullen dan, denk ik, iets meer dan 50.000 tickets zijn. Dat is toch de capaciteit, dacht ik, van het Koning Boudewijn Stadion. Die gaan heel snel weg zijn als ik zie ook hoeveel er door jou op Clouseau is gestemd voor de 80s en 90s top 2000. Je gaat ze nog 6 keer horen voor vrijdagavond, voor 6 uur, als we in de finale zitten. En blijf vanmiddag zeker luisteren, want Koen en Chris komen langs tussen 3 en 6. Terwijl deze top loopt, bij Sean en Lenke lopen ze binnen in de studio en gaan ze daar zeker en vast nog meer over vertellen. Youssou N'Dour en Nene Cherry, die komen er ook nog aan voor 12 uur. En nu Extra Energy met Evelyn Thomas en High Energy 428.

0: Evelyn Thomas, 428 High Energy. Met de energie van Vanessa ziet het duidelijk ook goed.
1: Hey Nostalgie, ik ben Vanessa. Ik luister naar de meest zalige lijst van Vlaanderen. And the Lord says the best is yet to come.
0: Vanessa, jij hebt nog gezongen. Dat kan niet anders. Heerlijk, dankjewel dat je zo geniet. En het gaat verder, hè, zo meteen. Met Marcia. Ik heb nog Youssou N'Dour en Nene Cherry. En dat is nummer

0: zijn bij 426 ondertussen. Sandra komt eraan. In onze 80s en 90s reis.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro.

0: Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athos Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
2: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons Cookie is nog altijd een dutje aan het doen.
1: Want heel af en toe...
3: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
1: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
4: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
5: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Natuursteen, parket in Bermo.
11: Nostalgie. Het wordt netjes 11:55. Nieuws met Bart van Langenhove. De politieagenten krijgen meer loon, Bart.
12: Ja, vanaf januari verdienen ze jaarlijks bijna €700 netto meer. Daarover bereikten politievakbonden en binnenlandminister Quintin een akkoord. Concreet komt er elke maand netto zo'n €60 bij. De loonsverhoging geldt voor alle agenten en ander operationeel personeel, zowel bij de federale als bij de lokale politie. Goeie vooruitzichten voor alle chauffeurs, want vanaf morgen betaal je bijna €0,10 minder voor diesel. Maximumprijs aan de pomp komt nu op €2,40.

0: per liter. Voor benzine 95 betaal je sinds begin september 2,06 euro. Benzine 98 kost je 2,23 euro per liter. Ruim 5 miljoen kilo Belgische appels dreigt verloren te gaan omdat de supermarkten ze niet willen verkopen. Ze vinden de kwaliteit van de appels niet zo goed genoeg, want die zijn te beschadigd door het slechte weer, meer bepaald door de hagelbuien. Maar dat vinden fruitelers en organisaties rond voedselverspilling een slechte beslissing, want de appels smaken nog bijzonder goed en ze blijven ook vers en voedzaam. Fruitelers kunnen die afgekeurde appels wel nog verkopen als industriefruit, maar daar krijgen ze maar 10 cent voor per kilo. En veel te weinig is dat natuurlijk om alle producten kosten te kunnen betalen. En dan nog tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het toernooi in Singapore. Ze moesten zelfs niet eens voor tennissen, want haar tegenstander in de achtste finales, de Tsjechische Krejcikova, gaf forfait. In de kwartfinale speelt de Mertens tegen de Poolse Chwalinska.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag meer wolken vanuit het westen, maar het blijft zo goed als droog bij 18 tot 23 graden. Vanavond opklaringen, maar ook zwaar bewolkte perioden. Morgen wisselend bewolkt, maar ook opklaringen opnieuw en tot 20 graden. Vrijdag geniet we van een heerlijke zonnige herfstdag en 23 graden. Dus kijken naar het weekend. Zaterdag wolkenvelden en zondag veel zon. Weekend maximaal rond 24, 25 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s.
1: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
2: Met Marcia.
3: Op naar een vrouw die toch ook wel in postervorm aan een pak tienermuren heeft gehangen in de 80s. Met haar wil golvend bruin haar. Sandra is onderweg. Maria Magdalena.
4: We are music. Yeah. Nostalgie.
1: 426.

0: Een song waar evenveel vreugde als verdriet in zit.
1: Ja. De 80s en 90s top 2000.
0: En die twee die kunnen perfect naast elkaar bestaan, hè, vindt Janet Jackson. Want je kunt iemand heel erg missen, absoluut. En je kan tegelijk ook super dankbaar zijn dat die persoon deel is geweest van je leven. En ook voor altijd deel blijft van jou. Zo mooi geschreven, die Together Again, net op 425 in onze magische trip. Die ondertussen alweer 10 dagen duurt, het gaat zo snel. Silke Lejeune gaat er ook vol een bak van meegenieten vandaag, stuurt ze in de app. Straks de twee kindjes naar een verjaardagsfeestje doen. Dan heeft ze weer een paar uur me-time voor de mama. Om lekker en ongestoord mee te blaren met het allerbeste uit de 80s en de 90s. Oh, Silke, klinkt als de perfecte woensdagmiddag. We gaan verder met de hoogste Talk Talk nu. Na Such a Shame en Life's What You Make It stopt het hier voor Mark Hollis en Go. Op 4.

0: 23. Nee, 24, sorry. En straks heb ik voor jou een 90s hit ook al over de bevrijdende kracht van muziek. En hoe je het helpt ontsnappen soms van zorgen en stress. Die gaat nog van pas komen vanmiddags. Voor over een goede 10 minuten zoiets.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Eerst nog langs deze Baya con Dios. Heading for a fall. Dat is 423 zometeen.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: De 80's.
13: Top in orde.
12: En 90's.
14: Oh, lekker!
12: Top 2000.
1: Nostalgie. 423.

422 in jouw 80s en 90s top 2000. De Bengals en hun Manic Monday. Daar zijn we al een eindje voorbij natuurlijk. Woensdagmiddag nu, halverwege die werkweek alweer. Vol in de drukte misschien weer, de meetings, de vele mentale lijstjes van dingen die nog moeten gebeuren. Soms hebben we echt wel veel aan ons hoofd, eigenlijk. En dan kan muziek echt wel helpen om dat heel even los te laten allemaal. En dat is exact waar deze Jamiroquai hit over gaat. Over jezelf zo af en toe eens bevrijden uit die mentale drukte. En die opgesloten onrust in je lijf, die can't heat, er heel even uitlaten. Durven dansen en bewegen, ook wanneer er andere mensen of collega's meekijken. 421.

0: en de huilende wolf er nog even bij. Of zo komt die toch over. Mr. Big, To Be With You is er ook bij. En daar heb ik nu al zoveel goesting om je nummer 417 nu al te kunnen draaien. Heerlijk absurde Britse humor in een song die je dag sowieso nog beter gaat maken. Maar kijk, we zitten in een lijst natuurlijk. Het gaat nog een minuutje of zes wachten zijn.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Eerst Salt en Peppa nog even doorlaten hier. Push It, komt er zo aan.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Je informeren voor je gaat renoveren?
7: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
6: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
7: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
6: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
8: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: De 80s en 90s top 2000.
12: Met Marcia. 400.

0: geef toe.
1: Come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea.
0: Er zijn maar weinig liedjes die erin slagen om je aan het lachen te krijgen over het feit dat het leven eindig is.
2: De 80s en 90s top 2000.
0: Over de gouden randjes blijven zoeken, ook wanneer het tegenzit. Of hoe het leven toch mooier wordt met die heerlijk absurde Monty Python humor. En alle films en alle sketches die erbij horen. Wat een feest voor onze lachspieren in die mooie tijd. Net dus Always Look on the Bright Side of Life. En ik vind het zo tof dat jij dat aan het doen bent met de 80s en 90s top 2000 erbij. Zometeen een 80s favoriet van onder andere Regina Franke zie ik. Over een gevoelige situatie op de schoolbanken. Komt eraan na Everything But The Girl. Dankzij jouw stem op 400

de liefde. Blijft een populair onderwerp om songs over te schrijven. Dat is nu nog altijd zo. En dat was het zeker ook in de jaren 80. Met sommige bands die daar al eens de grenzen in durfden opzoeken. Zoals de Police net met hun verhaal over verliefdheid tussen docent en student. Over wel mee willen in die aantrekkingskracht, maar het kan eigenlijk niet, dat gevoel. Don't Stand So Close To Me. 415, zo net in jouw 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. En nu staan Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Goedemiddag.

0: classics in the 80s and 90s, top 2000.
1: Onweerszone over het land met...
2: Schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja,
3: oh.
2: Ja,
3: schat.

0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Nostalgie. En zo is het één voor één. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En Sensoa wil dat we meer praten over condooms.
4: Ja, want bijna 4 op de 10 jongeren tussen 20 en 25 jaar gebruikt nooit een condoom. Terwijl het aantal diagnoses van SOAS wel hoog blijft. Dat zegt het expertisecentrum Sensoa. Die lanceerde vandaag daarom een nieuwe campagne om jongeren meer te doen praten over condooms. Want uit een bevraging blijkt dat slechts de helft van de jongeren zo'n gesprek moeilijk vindt. Je hoort Boris Kruisaert.
5: Er is heel veel schroom en schaamte om erover te beginnen. Soms wordt als er iemand over begint dat gezien als een teken van wantrouwen. En vaak hebben ze ook het gevoel, seksueel overdraagbare aandoening, dat zal mij wel niet overkomen. Je kan aan dat gesprek beginnen door gebruik te maken van een van de voorbeeldzinnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, heb jij nog condooms in huis? Want anders moeten we nog even langs de nachtwinkel.
4: De dodelijke brand in Roeselaren in West-Vlaanderen afgelopen nacht is mogelijk aangestoken. Volgens VRT Nieuws zijn er brandversnellers gevonden. Bij de brand kwam een man van 60 om het leven. Zijn vrouw raakte licht gewond. Het vuur brak uit in de slaapkamer. De politie en het parket onderzoeken nu wat er precies gebeurd is. En politieagenten krijgen meer loon. Vanaf januari verdienen ze jaarlijks bijna €700 netto meer. Daarover bereikten de politievakbonden en binnenlandminister Kentij een akkoord. Concreet komt er elke maand netto zo'n €60 bij. Het is een compensatie voor het moeilijke en risicovolle werk op straat. De loonsverhoging geldt voor alle agenten, zowel bij de federale als bij de lokale politie.
6: Het weer met Erwin Franks.
7: Het blijft vanmiddag en vanavond overal rustig en meestal droog met een mix van zon en wolken. Er is straks kans op een bui, al is die kans erg klein. Het is nog altijd zacht bij temperaturen tot 21 graden. Morgen verschijnen tijdelijk meer wolken. Al geeft de zon niet helemaal verstek, maar het wordt wel iets frisser tot 19 graden. Vanaf vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft ook overal droog, met in het weekend temperaturen tussen 20 en 25 graden.
6: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
8: We are 80s. We are 90s. We are
6: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
8: Met Marcia.

90s nostalgie. Met Savage Garden. Gingen uit elkaar vlak na de 90s, maar frontman Darren Hayes doet er solo nog altijd lustig op los tegenwoordig. Hij heeft ook een bak fans, zie ik in de nostalgie-app. Jamie bijvoorbeeld heeft recent nog al zijn optredens gezien in The Masked Singer Australië. Darren deed er toen mee in het pak van Magere Hein met een grote gouden zeis, zie ik. Maar vooral ook met zijn fenomenale stem. Hij werd er tweede uiteindelijk. Maar hier in de 80s en 90s top 2000 landt hij dus op 412. Met Truly, Madly, Deeply meteen op de hoogste notering voor Savage Garden. En ook Roy Orbison zingt zijn laatste hier. You Got It op 400.

0: got it. Onderweg naar een Supertramp hit. Triest van thema, maar zo aanstekelijk van geluid. Je hoort hem meteen na Taylor Day.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Met haar krachtige stem. Van gewapend beton. Tell It To My Heart komt eraan op 410. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel. Met de pro van...
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
14: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
15: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: De 80s.
20: Nog Choco.
1: En 90s.
20: Ayudo.
1: 2000.
20: Nostalgie.
1: 410.

It's Raining Again van Supertramp. Net vandaag, op de start van de astronomische herfst, dat kan geen toeval zijn. Hè. Allee, al gaat het niet over de letterlijke regen die er een beetje bij hoort bij de herfst, maar over dat sombere, grijze, regenachtige gevoel in je hoofd en hart nadat een relatie stuk loopt. Niet het leukste gevoel, maar wel in een typisch Supertramp sausje. Met die saxofoon die vrolijk door je woensdag huppelt. Zalig toch, hè? Op naar Jasmin nu. 408.

0: Dennis ziet zichzelf terug met zijn klik-klakballen spelen in de 80's, stuurt hij in de nostalgie-app. Oh, ik heb er volgens mij ook nog mee gespeeld vroeger. Waar dat zo twee van die plastic ballen aan een touwtje, die je dan tegen elkaar moest laten kletsen, ook veel pijn gehad van zich. Verdikke toch. Status quo daarnet, What You're Proposing 407.
1: Straks in de 80's en 90's, top 2000.
0: En dan gaan we naar James Brown zometeen. Living in America. 406.
2: Proxima stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
14: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
13: Want heel af en toe...
15: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
13: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
16: Kwispeldag. In samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
1: De 80's en 90's, top 2000.
17: Met Marcia.
1: Nostalgie. 406.

origineel van John Lennon. Die begin jaren 80 overleed. De 80s en 90s, top 2000. Ja, dat was nieuws dat voor een schokgolf heeft gezorgd toen. Ook bij Brian Ferry, die zelf grote fan was van Lennon. En nam Jealous Guy toen meteen ook mee in zijn setlist op tour als eerbetoon. En het publiek heeft daar zo sterk op gereageerd dat Roxy Music er meteen ook maar de studio mee in is gegaan om het als single op te nemen en daarna ook uit te brengen. Trouwens, topnieuws als jij ook zo kalm en zen wordt van een zacht kroenende Brian Ferry. Want hij komt straks nog een keer voorbij. Over goed half uur zoiets zal dat zijn. Blijf ondertussen bij mij voor een 80's topper die ik zelf in mijn top 3 heb gezet. Een kippenvel exemplaartje. Ik ben benieuwd of we daar misschien in overeenkomen in onze smaak. Voor zometeen, na Madonna, nummer 17 al, op 404. Dit is Vogue.

0: begonnen, Mr. Roe.
1: En dan zitten we met een snoeper straks. En zijn Mr. Boombastic komt eraan.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
10: Dag, Simo!
8: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
8: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
13: Droom je van de bergen?
14: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
15: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
16: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Europabank, de bank die durft.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 2. Nieuws krijg je van Vrouwke Kaljon. Sinds Soa wil dat we meer praten over condooms, vrouwtje.
17: Inderdaad, want bijna 4 op de 10 jongeren tussen 20 en 25 jaar gebruikt nooit een condoom. Terwijl het aantal diagnoses van SOA's wel hoog blijft. Dat zegt het expertisecentrum SensOA. En die lanceerde vandaag een nieuwe campagne om jongeren meer te doen praten over condooms. Want uit een bevraging blijkt dat de helft van de jongeren zo'n gesprek moeilijk vindt. Je hoort Boris Kruisaert.
18: Er is heel veel schroom en schaamte om erover te beginnen. Soms wordt als er iemand over begint, dat gezien als een teken van wantrouwen. En vaak hebben ze ook het gevoel, seksueel overdraagbare aandoening, dat zal mij wel niet overkomen. Je kan aan dat gesprek beginnen door gebruik te maken van een van de voorbeeldzinnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, heb jij nog condooms in huis? Want anders moeten we nog even langs de nachtwinkel.
17: Nederland doet volgend jaar dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden Nederlandse media. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee. En ook nu beslist de omroep Avrotros dat ze de deelname niet meer wilde organiseren, omdat Israël meedoet. Maar de Nederlandse openbare omroep NPO zou nu zelf de taak overnemen. Bij ons moet VRT nog beslissen of ons land ook meedoet. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. En Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten vorig jaar en de stormloop op de Spaanse enclave Ceuta eind juli. Veel Marokkanen hebben amper vertrouwen in de politiek. Het leven is er duur geworden en jongeren vinden moeilijk werk. De opkomst is ook erg laag. Volgens peilingen zal amper 28% gaan stemmen.
19: Nostalgie weer.
17: Het is zonnig, later krijgen we iets meer wolken, maar het blijft wel droog met maximaal tot 23 graden.

0: Morgen start grijs met wat mist. In de namiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 20 graden. Vrijdag genieten we dan van een heerlijke zonnige herfstdag en 23 graden. En ook in het weekend wordt het vrij zonnig bij 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Met Marcia.
1: We are music. Yeah. Nostalgie. 402.

0: het zwoele Avalon van Roxy Music op 401. Ook op Hasselt Kermis wordt er meegeluisterd, zie ik in de app, naar de leukste lijst van het moment.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, als je daar een frietje gaat steken vandaag en je ziet je boulet en je viandel al shakend in het vet gegooid worden, dan sta je waarschijnlijk aan de kraam van Sandro en zijn collega's. Perfect weer ook trouwens, hè, om te gaan rondstruinen op de kermis vandaag. Topactiviteit met de kinderen. Oh, hoeveel geld ik al achtergelaten heb aan de draaimolen de voorbije jaren. Om dan vruchteloos toe te kijken hoe ze die flosh niet gepakt krijgen. Of, het is toch deel van de charme, hè. Veel plezier als jij ook iets leuks gaat doen vandaag. Ondertussen gaan we rustig verder met jouw 80s en 90s top 2000. En we duiken, het is gebeurd, officieel de top 400 binnen nu. Top 10 is voor deze twee niet gelukt, net niet gelukt, spijtig genoeg. Maar uitgezongen zijn ze nog zeker niet, hoor. Tina nog 4 keer hierna en Rod Stewart nog 1 keer na dit topduetje op 400. It

0: 399 is puur festivalgevoel in de 80s met Opus. Life is life.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Op naar Texas nu. Say what you want. Komt er zo uit.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy. Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: Ah wel, maar ik ga ook hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: De 80's en 90's.
1: Top 2000.
12: Nostalgie.
1: 398.

Yeah, de Backstreet Boys. En net daarvoor weer die drie van nostalgie. Michel stuurt ook in de nostalgie-app. Wat is daar toch meer? Wat ik het niet weet, Michel. Ik ga blij zijn als het lekker duidelijk wordt wat dat is, wat we daarmee gaan doen. Want we weten dus van niks hier. Hè. Geen enkele DJ die het kan verklaren. Dus we gaan het samen hopelijk snel ontdekken binnenkort. Wat komt er nog zoal aan in jouw 80s en 90s top 2000? Zometeen een Rolling Stones hit die een beetje als een zucht van opluchting klinkt, vind ik, tussen hun gewoonlijk toch wel heftigere en snellere werk. Een song waar 0,0 haast in zit en massa's knusse warmte. Oh, zalig saxofoonsolootje hier en daar. Het wordt puur genieten, echt waar. Meteen na je nummer 396 hier. Ik kies voor Natalie Imbruglia en haar Torn.

0: Over hoe zalig het is om onderweg te zijn naar een goede vriend. Iemand bij wie je gewoon jezelf kunt zijn. Trouwens, een verfrissende wending hè, in het sociale leven van Mick Jagger, want die heeft ladies genoeg gezien en gehad in zijn oogdagen.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000. Just me, myself and
0: I. Op naar De La Soul zometeen. 394.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
12: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
13: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
12: Ja. Kom een keer kijken.
13: Amai. Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
15: Bebad.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
17: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
16: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
18: Go Yellow!
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
19: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
20: Voor de volle 100%. Met de Pro van...
19: Profel.
20: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
1: We are music. De 80s en 90s, top 2000.
21: Met Marcia.
1: Nostalgie. 394.

0: Boys van De La Soul. 394 in onze trip. Me, myself en I.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, het begint stilaan te korten trouwens. Als je nog mee je stem wil uitbrengen voor onze top 10. En het zijn niet van de minste geworden, moet ik zeggen. Al eventjes een korte sneak preview. Wie van de volgende 10 wil jij graag op nummer 1 horen binnenkort?

0: ja, wat, het is een proper clubje geworden, hè, die bovenste team. Maar wie mag er dus bovenaan schitteren van jou binnenkort? Van George Michael tot Bryan Adams en al die andere helden en heldinnen bij die bovenste team. Gooi eventjes onze website open, nostalgie.be of onze app. En like daar de songs die jij absoluut het leukst vindt. Dan hoor je het resultaat nu vrijdagavond bij mijn collega's Veronique en Sander. Maar tot dan hebben we nog wel een beetje werk te doen, hoor. Hier en nu gaan we terug naar een zalige 90s megamix van alle grote dansmomenten uit Greece. Dankzij jouw stem op 393.
1: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why is Greece lightning?

uit de film die een iconisch duo heeft gemaakt. Van John Travolta en Olivia Newton-John. Je hoort die eerste noten en je staat gewoon terug in die wereld van leren jasjes en petticoats en ingevette kuiven. Oh, die geweldige 90s Grease megamix. Net op 393. En dan is het alweer bijna 3:10. Ik ga opkuisen, denk ik, voor onze Sean en Lenke. En bij hen krijg je straks bezoek van de groep die 20 keer meedoet in jouw 80s en 90s top 2000. En die vandaag hun allereerste show in het Koning Boudewijn Stadion hebben aangekondigd. De eerste Belgische band om dat te flikken trouwens. Zet je er op het gemak bij Sean en Lenke zometeen en je bent helemaal mee. En tot dan nog een meebrulmomentje met Céline Dion op 392. Think twice.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Oeh, Ladies Night, Cool and the Gang. Hit in de jaren 80, maar ook gebruikt in een reclame voor Bud Light bier in Amerika in de 90s. Met vier kerels die zich verkleden als vrouwen om zo te proberen toch wat te profiteren van de promo's op Ladies Night aan de bar.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
4: 20%

0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Doom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusselse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, hallo.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat dan is proberen een douche te pakken hier te wassen.
4: Stel, ik wil leren traden.
5: Ja?
4: Hoe begin ik daar dan aan?
5: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
4: En hoe leer ik het in de praktijk?
5: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
4: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
5: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
4: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
5: Kijk op belgiantradingacademy.be.
4: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
6: Lenen bij Leemans.
7: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
8: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
7: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
8: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
7: Maar Suzy toch?
9: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
11: Natuursteen, parket in Bermo.
12: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:42 het nieuws met Fraukje Kaljon. En een vechtpartij in Gent is uit de hand gelopen.
13: Ja, aan het station Gent-Sint-Pieters is een jongeman neergestoken tijdens een vechtpartij. Dat zegt de politie. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg hij eraan toe is. Ook de aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. De gemeente Zaventem en Steen-Okkerzeel verzetten zich tegen de mogelijke verlenging van de startbanen op Brussels Airport. Het is een van de voorstellen om de geluidsoverlast rond om de luchthaven te verminderen. Maar volgens de gemeente zou het net meer geluidsoverlast veroorzaken. De komende weken wordt beslist welke maatregelen de voorkeur krijgen en dan volgt nog een openbaar onderzoek. En Nederland doet volgend jaar dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Nederlandse media. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee en ook nu beslist de omroep Avrotros dat ze de deelname niet meer wilde organiseren omdat Israël meedoet. Maar de Nederlandse openbare omroep op NPO zou nu zelf de taak overnemen. Bij ons moet VRT nog beslissen of ons land nog meedoet. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Bulgarije.
11: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag vrij zonnig met af en toe enkele wolken en maximaal tot 23 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna wisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag bij 23 graden. En ook dit weekend nog vrij zonnig en zachte temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are
11: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
14: Sean en Lenke.
12: Een heel interessante namiddag wordt het in deze top, want naast de verrassing van welke 80s en 90s hits er als volgende op je af zullen komen, was er deze ochtend ook plots de surprise van Clouseau. We are music. En Koen en Chris komen er straks alles over vertellen in onze show.
15: Ah ja.
11: Nummer 391.

Come Back and Stay van Paul Young. Scoorde er niet alleen een grote hit mee in 83, hield er ook nog een vrouw aan over. Model Stacey Smith, die meespeelde in de videoclip voor deze Come

0: 90's top 2000.
1: Ja, die hadden we nodig. Sorry voor de spoiler.
2: Ja, het is woensdagmiddag, dag 10 van onze 80's en 90's top 2000. We zitten dus aan de crème de la crème. Hè. Jouw favoriete nummers en misschien ook wel de mooiste herinneringen aan een eerste lief bijvoorbeeld, een eerste fuif, een eerste cassetteke dat je ooit hebt gekocht. Het zou zomaar eens allemaal kunnen passeren deze middag. En wie ook gaat passeren, dat zijn Koen en Chris Wouters.
1: Ze
2: hebben grootse plannen, misschien heb je er al iets van opgevangen, maar ze komen daar iets over vier straks alles over vertellen.
1: Zeer, zeer benieuwd naar. Maar eerst gaan we verder met... Ja, voilà, daar zijn ze alweer. In Excess Original Sin, kon niet wachten. Verder met onze lijst. Deze boys kregen trouwens wat hulp van Nile Rodgers als producer. En Daryl Hall, die deed dan ook nog eens de backing vocals. Schoon allegaartje. Original Sin op 389. No, I'm the original sin. And you might know how to play with fire.

0: York en It's Oh So Quiet. Het ultieme culturele muzikale exportproduct van IJsland, zeg maar. Het Engels gaat daar trouwens al zingend net iets beter af dan wanneer ze babbelt. Lenke en ik vonden hier nog een stukje interview van een tijdje geleden.
1: When my band was touring around USA for the first record, we found this tape in a truck stop. Yeah? Where they sell the petrol.
0: Yeah? Where they sell
1: which
0: the petrol.
1: Was called Divas. Hello. With all these American divas singing songs.
2: Wel schattig.
0: Schattig, dat echt wel.
3: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Yes, ja,
2: na 10 jaar stilte is de scene terug, hè. Die staan terug op het podium. Na de dood van Telau met Sip van der Ploeg als nieuwe zanger. Maar de originele versie, die hoor je op 386.
0: Yeah!
4: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
10: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
9: Want heel af en toe...
11: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
9: ...brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
12: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
13: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en gist. Het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: De 80s en 90s tot 2000.
3: Nostalgie. Nummer 387.

0: scene.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ah, oh, fantastisch toch. Wat een lijst, al zeggen we het zelf. Maar jij hebt hem ook wel zelf mogen mee samenstellen natuurlijk. Deze 80s en 90s top 2000. Boordevol hits uit die twee decennia. Een hit schrijven is één ding. Maar dan ook nog weten welk nummer je gaat uitbrengen. Welke song echt gaat scoren. Zo van dat hitpotentieel, dat kan moeilijk zijn. Dat is ook vrij subjectief of zo. Ook labels die dan vechten met artiesten van nee, dit, nee, dat. Managers die ertussen komen. Nu komt er eentje aan in de lijst, wel degelijk een hit is, waar Billy Joel een hekel aan heeft. We Didn't Start the Fire. Hij vindt dat het nog erger klinkt, heeft hij ooit gezegd, dan dit.
2: Oh. Ja, een tandartsboor, hè? Ah, heeft voilà, hij echt gezegd. Komt eraan op 384, maar eerst nog ABBA op 385. Ook hun voorlaatste trouwens, The Day Before You Came.

0: Kijk, ze Dirk stuurt niet typisch ABBA, maar voor mij de beste.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 384. Nostalgie.
0: En dat draait onze lijst om, hè. Ook Billy Joel vond dit niet zijn beste, zoals we er net al kwamen te zeggen. Klinkt volgens hem nog erger dan een tandartsboor, maar hey. Who cares what Billy Joel denkt? Wij vinden het top. We didn't start the fire.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: The Spice Girls, Say You'll Be There. Weet het nog, Lenke, vorige week dachten we nog even dat er een comeback aankwam na die mysterieuze post van de Spice Girls.
2: Dat was een teleurstelling.
1: Dat was gewoon een reissue van een album of zo. Maar goed, Still Love You, zo dadelijk op 383.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De 80s en 90s, top 2000.
7: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 383.

0: Hunting High and Low van Aha. Uitgebracht in 85. En dat is het jaar waarin je in de bioscoop kon kijken naar een tijdloze klassieker. Door Lin Wezenbeek een paar jaar later nog zo aangekondigd op de VTM.
1: Dankzij de teletijdmachine van zijn vriend professor Brown kan de jonge Marty McFly, alias Michael G. Fox, een stap terug in de tijd zetten. Hij komt terecht in de jaren 50, de periode dat zijn ouders jong waren, en tot overmaat van ramp wordt zijn moeder verliefd op hem. Back to the future.
2: Ja, wat, ik krijg al hoesting om te kijken. En dan dit tuintje ook.
0: En vooral een schoon accent.
2: Ja, moest het zo doen, hè. Ach, ik zit precies weer op mijn tv als klein manneke. Mooi is dat.
3: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Even gas terugnemen met Spandau Ballet en het mooie True. Nadat we weer volop op de gas trappen met de boys van Clouseau. Koen en Chris, die zijn hier al in de building. Want yes, it's true. Ze gaan in het Boudewijnstadion spelen als eerste Belgische band ooit. Hoe gaat het verlopen? Hoe kijken ze daar naar uit? Je hoort het hier straks bij Nostalgie in de 80s en 90s top 2000.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Ah, dag juffrouw.
4: Hey.
3: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
4: Ja.
3: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Oké.
3: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
4: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
3: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
4: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
3: Haha, jij bent een slimme.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. En voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
12: Dat is Imo!

0: Zanzibar.
1: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
3: Ja, beginnen meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Nostalgie. Goedemiddag, het is 4:2. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En ons land doet volgend jaar dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
7: Ja, inderdaad, dat heeft de openbare omroep VRT beslist. Best opvallend, want eerder dit jaar zei de omroep dat de kans klein was dat ze een deelnemer zou sturen, omdat Israël mag meedoen. CEO Frederik de Laplace benadrukt dat de deelname geen goedkeuring is van wat er in Gaza gebeurt.
8: We hebben de afgelopen jaren heel hard gepleit binnen EBU, de organisator van het Songfestival, om meer aandacht te hebben, meer openheid voor wat er gebeurt in de wereld. We organiseren die lidjeswedstrijd in een wereld die overheerst wordt door oorlog, terreur en EBU had de houding aangenomen om daar vooral over te zwijgen. We hebben vandaag de garantie van EBU dat daar een mentaliteitswijziging is gebeurd, dat men inziet dat daar fouten zijn gemaakt, dat daar structurele veranderingen komen.
7: Ook Nederland besliste vandaag om opnieuw mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Aan het station Gent-Sint-Pieters is een jonge man neergestoken tijdens een vechtpartij, dat zegt de politie. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg hij eraan toe is. Ook de aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. En een Russische helikopter is het Poolse luchtruim binnengedrongen, dat meldt het Poolse leger. De helikopter vloog maximaal 300 meter binnen in het land om na minder dan een minuut al terug te keren. Polen nam het incident wel serieus en stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Volgens het leger gaat het om een nieuwe provocatie van Rusland.
2: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag vrij zonnig met af en toe enkele wolken en maximaal tot 23 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna wisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag bij 23 graden. En ook dit weekend nog vrij zonnig en zachte temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000.
9: Sean en Lenke.
2: Nummer 379.

0: 90's.
1: Nog Choco.
0: En 90's.
2: En you do.
0: Tot 2000.
1: Vliegen mee naar de regenboog.
3: Nummer 378.
1: Shalom. Alibaba.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dat begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: die gekke Hollanders toch. Paul de Leeuw, vlieg met me mee. Vlieg met ons mee richting de nummer 1 in deze 80s en 90s top 2000. Luister deze vrijdag vanaf 3 uur zeker naar de finale van jouw lijst met Veronique en Sander, dan hoor je het.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Het grootste muzieknieuws van de dag, ja, dat wist je misschien al. Clouseau trekt naar het Koning Boudewijnstadion als allereerste Belgische act ooit. Lien die stuurde al een berichtje in de app. Wauw, Clouseau, mijn pure nostalgie komt naar het Koning Boudewijnstadion op mijn verjaardag.
0: Oh, dat wordt een dik feestje, Lien. Happy birthday alvast, al zo'n jaar op voorhand. Maar straks komen ze dus ook langs bij ons. Koen en Chris, eerst nog Duran Duran laten voorgaan. Die zijn in de camera al aan het scherpstellen ze. Om de foto van Clouseau te bemachtigen, wie weet. Jouw nummer 377 in deze top. Girls on Film.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Het is zeker ook een keer dik alright, want Koen en Chris Wouters die komen langs. En de laatste Def Dames Dope, It's Okay, It's Alright, krijg je op 376.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je Okay.
4: Op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Okay,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
0: De 80s en 90s tot 2000. Nummer 376.

0: The 80s and 90s top 2000.
1: We are 80s. We are 90s.
0: We are nostalgie.
2: Nummer 375.

0: Heerlijk toch, Fleetwood Mac. En van Sarah naar Koen en Chris.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Oh jawel, in de building Clouseau. Welkom bij Nostalgie.
2: Dankjewel. Dag Jacques.
3: Hallo, hallo.
0: De mannen. Heel tof dat jullie hier ook even langskomen. Ik wil onze luisteraar meteen even meenemen naar afgelopen weekend. Zaterdag namiddag was het om precies te zijn. Ik zat toen in de zetel bij mij thuis. Even te Netflixen, te chillen, want de dochter lag net in bed. Plots gaat mijn gsm af. Chris Wouters. Ik zeg, hallo, dag Chris. Ik denk, een van de eerste, dan, hoe gaat het? Ja, dit, maar een van de eerste dingen die je daarna zei is, ik ga u een geheim vertellen.
4: Ja, dat is waar.
0: Maar ook zo bijna
4: waar.
0: Op die toon, ik ga u een geheim vertellen. Ik zeg, ik keek rond mij, ik sta hier alleen, oké, in mijn huis. Ik wist meteen, ja, die mannen die zijn iets groots van plan, weer iets zots. En kijk, deze ochtend is bekend geworden. Het Ik Ga-mysterie is opgelost. Op 4 augustus 2027 staan jullie met Clouseau in het Boudewijnstadion. Meer dan 55.000 man, 60.000 afgerond. Wie zijn idee was dat?
4: Van koning Boudewijn zelf, hè.
0: Ja,
4: ja, die...
0: Voor 93 nog even.
4: Ja, nee, dus ja. Wij zijn geboren en getogen in Sint-Genesius-Rode, Zuiden-Brussel. Dus wij kennen het Boudewijnstadion zeer goed. En een zeer jonge Koen Wouters had toch al snel de idee, toen hij daar al eens iemand zag optreden, van hoe gaaf moet dat zijn?
0: Heel uw leven kijkt er al... naartoe eigenlijk, naar tegenop, dat je denkt van...
2: Ja, en natuurlijk in het begin, als wij daar gingen, als kleinkinderen, gingen wij naar de Memorial kijken, bijvoorbeeld, ja, de Memorial van Damme. Dan denkt hij niet aan, oh, dat moet gaaf zijn, om hier, dan denkt hij eerder, wauw, ik wou dat ik ook zo hard kon lopen.
0: Ja.
2: Maar, en dan gaat hij naar de voetbal kijken, dan denkt hij, damn, hier had ik wel graag eens tegen een bal geschot. Maar dan ga je naar concerten kijken en ben je zelf al grote concerten aan het geven en dan weet je van, wauw, hoe gaaf moet dat zijn om hier zelf te staan. Maar dat is een idee dat direct op de achtergrond wordt geschoven, want dat is toch zo te hoog gegrepen. En ja, het is te mega voor een Vlaams groepje. En dan, ja, Chris heeft zijn 60ste gevierd in het Sportpaleis. En ik dacht...
4: Ik stond op het podium in het Sportpaleis. Ja,
2: en ik dacht, ik wil mijn 60ste wel vieren in het Koning Boudewijnstadion. 17 september, dat is een vrijdagavond. Dat kwam goed uit volgend jaar. Toen bleek dat het Koning Boudewijnstadion dan gerenoveerd wordt. Er worden herstellingswerken. Dus voilà, het is gewoon anderhalve maand vervroegd.
0: Een pre-feestje dan maar.
4: Ja, na ons concert zullen er herstellingswerken nodig zijn. Want wij gaan daar de boel afbreken.
0: Nu zijn we er.
3: Zeg, Mathis, ja, vandaag al een paar keer gezegd, maar dat blijft goed klinken. Jullie zijn de eerste Belgische band die dat gaat doen in het Koning Boudewijnstadion. Maar wat mogen wij ons daar eigenlijk bij voorstellen? Want als we nu dat vergelijken met het Sportpaleis. Ja, jij hebt daar van die speciale stunts uitgehaald, door het Sportpaleis gevlogen. Mogen we ook zoiets verwachten in een stadion? Daar is geen dak bijvoorbeeld. Ja, heb jij een speciale verzekering?
0: We kunnen niet van kabels vliegen.
4: Aan het dak kunnen we niet hangen, maar we kunnen hem wel afschieten in de lucht. Hè.
3: Ja. Het gaat toch wel met speciale act zijn?
4: We weten dat nog niet.
2: Het enige wat we weten is dat we er een hele grote show willen van maken. Zo echt een arena-show. Dus de grootste die wij ooit in elkaar hebben mogen boksen. En dat het podium in het midden gaat staan, dat weten we ook al. Zodanig dat er rondom alle tribunes kan gebruikt worden. Dat we ook... Eigenlijk de venue halveren qua grootte. Die staan gewoon dichter bij de mensen. Het is al groot genoeg op zich. Ook voor de klank denken we dat dat de betere keuze is. Want daar willen we heel erg op letten dat het ook goed klinkt. Maar eerlijk, voor de rest zijn we al veel aan het bespreken, maar nog geen knopen doorgehaakt. Laat staan waar ik naartoe geschoten word.
0: En welk verzekeringsje daar tegenover staat.
4: Kregen de vraag. En met welk nummer gaan jullie de show openen?
0: Ja, oei.
4: En we dachten, zal het gaan? Dat binnen 10 maanden of binnen 11 maanden of zo?
0: Ja, iedereen hier was meteen dol enthousiast, ook op de vloer toen het nieuws vandaag bekend werd. Maar we willen toch even iets checken, want na dat enthousiasme hier op de redactie voelden we wat onrust, Lenken en ik. Want het is natuurlijk een ultiem hoogtepunt voor jullie als band, als Vlaams groepje, zoals je gezegd, Koen. Maar het is toch niet gedaan hierna? Het is toch niet het orgelpunt, zo van baf en dan... Geen Clouseau meer.
2: En dan ben je dan... he just left the building.
0: Ja. Weggeschoten. Nee, nooit meer gezien.
2: Mag hopen van niet. Liefde is onze... muziek is onze grote liefde.
0: Ja.
2: Dus wat zouden we zonder zijn? Wat moeten we dan gaan doen?
0: Cool.
2: In de zetel zitten, dat is niks voor mij.
0: Nee, maar dan zijn de collega's gerust goed.
3: Ja, wij zijn gerustgesteld. Wij steunen jullie ook voor de volle 200% hier bij Nostalgie. En daarom hebben wij tips gevraagd aan iemand die heel goed weet hoe je in het Koning Boudewijnstadion kan scoren. Maar dat is voor na Run-DMC.
1: De 80s en 90s tot 2000. Bij Nostalgie.
5: Nummer 374.

0: Run DMC en Aerosmith.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Ah, wel ja. R.E.M. en Everybody Hurts, sowieso. Maar Koen en Chris, die staan hier ook nog steeds in de studio. En we hebben dus zometeen tips voor jullie. Van iemand die weet hoe je moet scoren in het Koning Boudewijnstadion. Hebben jullie al een idee wie?
2: Ja. En Milan Penza.
0: Ja, inderdaad.
2: En Lukaku.
0: Ja. Goed.
2: Jan Keulemans.
3: Jan Versongen.
0: Shut up. Het is van straks.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met DZD van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat blieft?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Ben je op zoek naar je eerste job?
14: Zo klaar voor.
13: Of is het tijd voor een carrière switch?
14: Ja, zo klaar voor.
13: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
14: Zo klaar voor.
13: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
18: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
19: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
20: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
19: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
21: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
22: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
1: De 80s en 90s, top 2000.
23: Sean en Lenke.
1: Nostalgie. Nummer 373.

0: Dank u, R.E.M.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Ja, hoog bezoek hier in onze nostalgie-studio. Koen en Chris Wouters, want Clouseau, ja, heel groot nieuws vandaag, hè. 4 augustus, dan weten wij waar wij allemaal gaan zijn. In het Koning Boudewijnstadion.
3: Yes.
2: Maar hoe zit dat eigenlijk dan met die voorbereidingen op zo'n voetbalstadion? Want Koen, dan kijk ik specifiek naar jou. Die voorbereidingen op de Sportpaleis-tour bijvoorbeeld. Dat was toch echt wel heftig. Dat is topsport. Want klopt dat? Jij hebt eigenlijk 2 marathons gelopen zingend in het Sportpaleis, hè?
3: Ja.
2: En jij hebt je daar ook bijna, ja, toch wel maniakaal op voorbereid. Met 5 kilo dat je kwijt was. Met een soort van speciaal toestel in je auto. Geen fris. Drank, hebben wij allemaal gelezen?
4: Wonen jullie bij elkaar?
2: Hoe ga jij je voorbereiden op zo'n stadion? Fysiek? Of mentaal?
3: Ja, veel trainen.
5: Gewoon?
3: Veel trainen. Omdat, ja, normaal gezien zullen de catwalks net iets langer zijn dan die we gewend zijn. En je wilt niet tot aan de andere kant van de catwalk lopen. En Nobelprijs. Ja, zacht.
5: Dat zou wel goed zijn.
3: Dat zou, allez, je moet echt wel, ja, toch zeker om te zingen, je ademhaling goed onder controle hebben. Mm-hmm. En je wilt ook wel, ik loop dan wel graag en ik maak er graag veel show van. Dus ik ga gewoon heel snel beginnen met intensiever te trainen dan ik sowieso al train. Want ik train altijd wel veel. Maar ja, en ik ga wel veel meer op zangles gaan en zo terug. Niet dat ik dat nu niet doe, maar ik doe dat altijd bij het begin van een tournee. Maar dat is ook goed voor alle andere dingen. Hè. Als ik in een koersauto kruip, komt dat ook goed van pas. Ah, ja. En als we gaan ook nog op veel podia staan in Nederland volgend jaar. Dat is, trouwens, in België gaan we maar 1 optreden doen. En dat is in het Koning Boudewijnstadion. Maar we spelen wel in Nederland nog. Dus daar kan dat natuurlijk ook wel nuttig voor zijn. Maar nee, ik ben nogal fanatiek in het voorbereiden van dat soort dingen. Ja. Ik wil daar niks aan toeval over.
2: Eigenlijk ook gewoon altijd in topvorm, horen we.
3: Ja, wel, maar ik kan mij wel zo de laatste paar maanden voordien toch nog wel iets meer...
2: Een sprintje trekken.
3: Ja, zo de boel zo wat op scherp stellen. Ja.
0: En Chris, jij zit daar dan rustig met een koffieken aan te kijken van...
5: Ik drink geen koffie. Nee, Koen begint al te trainen in oktober, heb ik vernomen. Ja. Maar ik ga toch wachten tot februari.
0: Oké, okay. Ja. Het is nu gegund, joh.
5: Ja.
0: Ieder zijn ding, ieder op zijn manier. Maar zeg, het Boudewijnstadion, we moeten daar niets om over doen. Dat is natuurlijk een voetbaltempel, ook naast een concerttempel. Dus vonden Lenke en ik dat jullie misschien wel wat professionele tips nog konden gebruiken. We zeiden het daarnet al. We zijn gaan aankloppen bij een ex-rode duivel. Door sommigen wordt hij ook wel liefkozend de Koen Wouters van den Aldi genoemd.
3: Aha, de dikke.
0: Ja, dan weten jullie wie het is natuurlijk.
3: De Wesley Sonck.
0: We gaan hem laten horen hier, zie.
6: Tip 1, Koen. Goed opwarmen, jong. Dat lichaam moet er klaar voor zijn. En die stembanden. Goed opwarmen. Want als je 90 minuten gaat moeten verlangen zingen, Anne, Domino, Louise, Vonken en Vuur en Dans, dat gaat in je kleren kruipen. Hè. Je gaat dat voelen. Dat is net zoals een match tegen Spanje. Hè.
0: Dat gaat wel lukken, zeker.
3: 90 minuten. Hè? Zo snel zullen we er niet vanaf zijn, denk ik.
5: Die voetballers die hebben het toch gemakkelijk. Hè. We moeten maar eerlijk zijn. 90 minuten komaan zeggen. Maar nog een pauze niet bieden. Hè.
0: Allee, ook nog. Ook dat nog.
5: Wij gaan toch een kwartier rusten.
3: Wij gaan toch verlengingen doen. Maar hij heeft wel gelijk. Je moet je wel goed opwarmen.
5: Dat is waar.
3: En ik warm niet alleen mijn stembanden op. Ik warm heel mijn lijf op. Dat is ook echt zo.
0: Oké. Okay, dan ben je alvast goed bezig. We hebben nog een volgende tip.
6: Tip 2. Je gaat moeten doseren, Koen, jong. Echt. Als ik vroeger eens een goal maakte in dat Boudewijnstadion, dat was adrenaline door mijn lichaam. 1 minuut vol een bak. Jij moet beseffen dat er van minuut 1 60.000 man op u gaat staan roepen. Je gaat die adrenaline voelen, maar laat u niet vangen, hè, Koen. Je gaat nog wat lucht moeten overhouden. Voor op het einde, voor die bisnummertjes.
0: Je gaat het moeten beseffen, Koen.
3: We lachen ermee, maar alweer heeft de Wes gelijk.
5: De Wes is wijs.
3: Je zou je durven bijvoorbeeld voor zoveel volk bijvoorbeeld luider zingen, omdat je denkt van ik moet ze allemaal bereiken, terwijl dat gewoon een gast is die aan een schuifje zit en een beetje moet helpen.
0: Exact.
3: Dus je moet daar heel bewust mee bezig zijn. Je kunt je lelijk mispakken, denk ik, aan zo'n stadionshow.
0: Maar nu komt het eigenlijk, een tip voor Chris.
6: Tip 3. Dat is eigenlijk een tip voor de Chris. Chris, je werd dus niet voor iedereen weggelegd om te spelen in dat Boudewijnstadion. Hè. Dus moest de Koen het nu even niet meer weten of hij zijn tekst kwijt. Ik ben daar. Hè. Ik zit op de bank. En je weet, ik wil heel graag op de bank zitten voor Koen Wouters. Geen probleem. Maar je weet ook, als je mij nodig hebt, ben daar toch. Hè. Ik zal opgewarmd zijn. Veel succes.
0: Voilà. Wesley Sonck dan.
5: Ja, Wes, ook een waardige vervanger van Koen Wouters. Hè. Dat mogen we wel zeggen. Hè. Ja. Ik heb hem al vaak horen zingen. Hij kent de teksten, hè? Dat is al
4: beter op Koen Wouter.
5: Beter dan niet.
2: Dus voilà, de reservespeler die zal op de bank zitten. Als het niet meer lukt, Koen, dan gaat hem gewoon invallen, Wesley Sonck. We hebben nog één allerlaatste vraag, want we gaan onze 80s en 90s top 2000 even stilleggen. Voor jullie, Clouseau staat 20 keer in de lijst, maar wij willen wel graag jullie ultieme stadionnummer draaien. Wat is zo voor jullie het nummer waar je het meest naar uitkijkt om naar te spelen?
5: Stadionnummer van Clouseau?
2: Ja, van Clouseau. Ah, okay.
5: Ik kijk naar veel nummers uit, hoor. Maar met name, een van de dingen waar ik naar uitkijk is... Want dat was al zo plezant in het Sportpaleis. En ik denk, hoe groter je dat maakt, hoe gaver dat die een song wordt. Dat is Vonken en Vuur. Wat toch zo een song is om heel hard op te gaan. Ook met het publiek zelf, die zit er dan echt allemaal te springen. Dus als je dat extrapoleert naar het Koning Boudewijnstadion, dat gaat wel een feestje zijn, denk ik.
0: En Koen zegt akkoord, ja.
3: Ja. Ik denk dat er nog meer songs zijn die daar heel erg goed op hun recht gaan komen. Maar Vonken en Vuur, ja, dat zal ongetwijfeld knallen.
0: Wel, dan gaan we nu even de lijst doorbreken met Vonken en Vuur. Afspraak op 4 augustus dus, volgend jaar. Tickets vanaf volgende week, woensdag 30 september. Merci dat jullie er waren, Koen en Chris.
3: Dankjewel om ons te hebben.
2: En succes.
0: Yes.

0: Voilà, c'est Clouseau. They have left the building. Koen is niet afgeschoten geweest en gewoon braaf in de auto gestapt. Weer de file en naar de volgende afspraken, want het is een drukke dag voor de boeg.
1: Zeg trouwens, Paul die zegt dat jij misschien ook een goede vervanger zou zijn in plaats van Wesley Sonck. Roep het nog rap.
0: Een goed idee. Ja, ze zijn al weg. Ja, goed. Tears for Fears, nu op 372. Everybody wants to rule the world and be the vervanger of Koen Wouters in Boudewijn Stadion.

0: tracks in the 80s and 90s top 2000.
1: Voyage. Ja, leuk zo op reis gaan, inderdaad. Al stuurt Lisa Marie wel in de app, kon de Clouseau een Boudewijnstadionconcert nu niet na 15 augustus organiseren, dan kon ik zeker gaan, want halverwege de zomervakantie zijn wij al op reis. Oei, Lisa Marie, er is geen annuleringsverzekering gepakt bij de reis.
2: Recubel. Zegt je oude console game over, recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 10% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Europa Bank. De bank die durft.
2: Nostalgie. Goedenavond, het is 5:00. Het nieuws met Fraukje Kaljon. En ons land doet volgend jaar dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
3: Ja, dat heeft de openbare omroep VRT beslist. Best opvallend, want eerder dit jaar zei VRT dat de kans klein was dat ze een deelnemer zou sturen, omdat Israël mag meedoen. CEO Frederik de Laplace benadrukt dat de deelname geen goedkeuring is van wat er in Gaza gebeurt.
4: We hebben de afgelopen jaren heel hard gepleit binnen EBU, de organisator van het Songfestival, om meer aandacht te hebben, meer openheid voor wat er gebeurt in de wereld. We organiseren die lidjeswedstrijd in een wereld die overheerst wordt door oorlog, terreur. En EBU had de houding aangenomen om daar vooral over te zwijgen. We hebben vandaag de garantie van EBU dat daar een mentaliteitswijziging is gebeurd, dat men inziet dat daar fouten zijn gemaakt, dat daar structurele veranderingen komen.
3: Ook Nederland besliste vandaag om opnieuw mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat vindt volgend jaar plaats in Bulgarije. Intussen komt er wel wat kritiek op die beslissing. De vakbonden zijn er niet over te spreken. De Socialistische Vakbond vindt het zelfs een openbare omroep onwaardig en zegt dat ze er alles aan zal doen zodat het Eurovisie Songfestival niet zal worden uitgezonden. De Christelijke Vakbond plant geen boycott. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian hard uitgehaald naar Amerikaans president Trump. Die dreigt er gisteren mee om Iran volledig te vernietigen als er geen akkoord komt. De Iraanse president zegt nu dat het land zelf slachtoffer is van terrorisme van de VS. Hij toonde ook foto's van kinderen die omkwamen bij Amerikaans-Israëlische bombardementen op een Iraanse school. En nog meer slecht nieuws voor onze tennisvrouwen. Ze kunnen morgen niet rekenen op Hanne van de Winkel in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup. Dat is het jaarlijkse toernooi voor landenteams. Onze tennisvrouwen nemen het morgen op tegen Oekraïne, maar dus zonder Van de Winkel, want ze is ziek. Eerder paste ook al Elise Mertens en Jelien van Drommel door blessures.
0: Nostalgie weer.
3: Deze namiddag vrij zonnig met af en toe enkele wolken en maxima tot 23 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna wisselend bewolkt en 21 graden. Vrijdag genieten we van een heerlijk zonnige herfstdag bij 23 graden. En ook dit weekend nog vrij zonnig en zachte temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
5: Sean en Lenke.

0: Wij zijn
1: de drie
0: van Nostalgie.
2: Binnenkort bij Nostalgie.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
1: De 80s en 90s, top 2000.
2: Er komt een echte meezinger aan, een Vlaamse klassieker, vind
0: alleen
2: ik het eigenlijk.
0: Alleen maar in deze lijst eigenlijk, Lenke. Maar kijk.
2: Als de dag van toen, Mama's Jasje, een nummer uit 1997. Maar dat is ook het jaar dat Ketnet gelanceerd werd.
0: Is dat 97?
2: Dat is 97. En weet je ook nog wie de allereerste Ketnet-rapper was?
0: Oh god, nee. Nee.
2: We hebben er een fragmentje van.
3: Dag allemaal, welkom bij Ketnet. Ik ben Steven, ik ben 20 jaar en ik zeg ja tegen het leven. Mijn hobby's zijn de jongens pesten en de meisjes kusjes geven. Thuis heb ik 500 goudvissen, 3 krokodillen en ook nog een zus, een mama en een papa.
0: Ja, maar ja, dan zijn er nu maar alleen al en dan Steven van Herwegen.
2: Niks verandert die humor, ja. Steven van Herwegen was dat.
0: Hilarisch, dat wist ik niet eigenlijk. Oké, de eerste Ketnet rapper. Ja, Steven van Herwegen, dat is dus voor zo dadelijk uit 97 als de dag van toen. Mama's Jasje, eerst gaan we crazy met Prince and the Revolution op 368.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Alison Moyet, Is This Love? Komt naar de AB, die Alison Moyet. Op 28 september, maar dat is nu maandag al. Snel nog tickets kopen. Of even ticket swappen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible. Knaldi.
7: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi. Altijd slim.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen...
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
11: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
15: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
16: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
18: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
0: De 80s en 90s op 2000. Nostalgie.
19: Nummer 366.

0: Een van zijn grootste hits, ook zijn eerste solo nummer 1 single in Engeland. Ja, en Robbie Williams zo met James Bond vibes in die videoclip, dat ging hem wel goed af. Mannen in kostuum, ze altijd goed.
1: Ah, dat is juist, ja. En van James Bond naar Petra. Want ook zij liet ons weten in de app dat de jaren 80 en 90 haar heel hard, heel nauw vooral, aan het hart liggen.
2: Hallo, het is met Petra uit Heusden-Zolder. De jaren 80 en 90 zijn voor mij belangrijk. Ik ben in de jaren 80 verliefd geworden, getrouwd, het eerste kind gekregen, begin jaren 90 het tweede kind. En daarom geniet ik des te meer van de top 2000 van de jaren 80 en 90 op nostalgie.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Two Brothers on the Fourth Floor, inderdaad, die zijn er ook bij op ons feestje vrijdagavond 30 oktober in de Carré. Ook onder andere Daisy D van Technotronic, DJ Frank en Good Shape komen. Tickets kan je nu kopen via de website nostalgie.be.
2: Of je kan morgenochtend luisteren naar Veronique en Sander, want vanaf 7:45 gaat de lijst daar elke dag verder en speelt Sander een bekende song op zijn melodica. Als je kan raden over welke song het gaat, dan maak je kans op een duo-ticket voor onze 80s en 90s party.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
4: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
0: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
6: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
0: Want heel af en toe...
7: Ik vind wel dat stelletje heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
0: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
8: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. 362.

on the 80s, wax off, the 90s, tot 2000. Nostalgie. Nummer 361.

0: met Erwin.
1: Ja, Erwin, we krijgen net een bericht binnen van Rita. Die stuurt, hoe leuk zeg, dat mooie weer. En dan de beste muziek van ons zal hier erbij. En ondertussen wat kleien. Ze stuurt een klein figuurtje ook door. De tijd vliegt voorbij. Vertel het ons, Erwin. Gaat ons Rita nog lang van het mooie weer en het kleien en de top 2000 mogen genieten?
2: Ja, dat gaat zeker ons Rita. Nochtans, statistisch gezien is het nu officieel herfst. Maar ik denk dat we die thermostaat gelukkig nog niet moeten opschroeven. Want ja, het wordt opnieuw een rustige, droge en zachte woensdagavond. En zacht is het, hè. Nu nog altijd 22,5 graden in Aalst. Morgen overlopen we ja, in feite opnieuw hetzelfde weerscenario met dat van vandaag. Hier en daar is er vorming van nevel en mist met wat lage wolken, maar uiteindelijk breekt de zon die bewolking wel open. Al blijven er zeker ook wolken in het weerbeeld aanwezig. En het wordt morgen ook wat frisser, geen 20 graden meer, maar eerder 18 tot 19 graden. Maar kijk, dat maken we vrijdag en in het weekend ruimschoots goed, met een mix van zon en wolken. Het wordt warmer. In het weekend krijgen we temperaturen ergens tussen 20 en 24 graden.
1: Oh, maar dat is top, want Lenke, je had gaan kamperen. Peren komend weekend, dus ja. dat zit goed.
3: En ons Rita en wij allemaal ja. Zijn content, hè.
1: Voilà. We zijn
3: merci,
1: content.
3: Erwin. Erwin en tot Franks. Morgen vroeg.
4: Hey, you legend.
5: Yo.
6: Yo. De 80's en 90's top 2000 bij Nostalgie. I'm gonna get tough.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Maar goedenavond, lieve vrienden van de muziek. Jij krijgt de gouden medaille voor beste luisteraar. En als beloning legt Bon Jovi je nadien ook op een bedje vol rozen. Allemaal na het nieuws van 6.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Je informeren voor je gaat renoveren?
14: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
13: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
14: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
13: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
15: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
16: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiend, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
17: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv.

0: evenement aan het Eurosong Festival. Is het onbegrijpelijk dat een openbare omroep daarmee op het podium staat. 3 jaar lang hebben we wel zachtere acties gevoerd rond het Eurosong Festival. Maar die tijd is voorbij. Het wordt tijd dat de VRT-directie de ethiek van de zaak inziet en niet meer deelneemt zolang Israël wel deelneemt.
1: Hoe ze dat precies zullen doen, gaan ze de komende maanden nog bekijken. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian hard uitgehaald naar Amerikaans president Trump. Die dreigt er gisteren mee om Iran volledig te vernietigen als er geen akkoord komt. De Iraanse president zegt nu dat het land zelf slachtoffer is van terrorisme van de VS. Hij toonde ook foto's van kinderen die omkwamen bij Amerikaanse bombardementen. Iran is volgens hem wel bereid tot onderhandelingen, maar niet onder dwang. De bestuurder die begin juni inreed op een groep schoolkinderen in het Nederlandse Zeeland reed veel te snel, dat is gezegd op de inleidende zitting in de rechtbank van Breda. De man van 20 reed vlak voor het ongeluk nog zeker 130 km per uur, waar je eigenlijk maar 80 mag rijden. Bij het ongeval stierven 3 kinderen en een schooldirecteur. In afwachting van zijn proces werd de bestuurder vrijgelaten onder voorwaarden. En wielrennen, Tim Merlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Dat is de laatste UCI-koers van het wegseizoen in Vlaanderen. Het is voor Merlier als een 12e zege van het seizoen. De Pool Anjolkowski werd 2e en de Nederlander Groenewegen 3e.
2: Nostalgie weer.
1: Vanavond eerst nog brede opklaringen. Vannacht meer wolken met lokaal kans op een bui en minima tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar de zon komt er wel vaak door bij 21 graden. Vrijdag en het weekend heerlijk nazomeren met veel zon en maxima tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are
2: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
4: Maar zo tof dat je verder mee aftelt in onze aanstekelijke lijst. De zon schijnt veel buiten en gold op je radio. You are gold op 359.

0: zee. Vrouwtje van het nieuws zo droog tegen mij. 6 minuten. Nu, tegenwoordig is de muziek maar 2 minuten. Hè, om op Spotify veel streams te hebben. Maar ja, in de 90s kon dat nog gewoon 6 minuten mijmeren over de liefde. Bon Jovi.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Goedenavond, het is 10 over 6. Jij en ik tellen verder samen af in deze lijst met het allerbeste uit de jaren 80 en 90. Tot 10 uur vanavond gaan we door. Blij dat je mee in de muziekclub hier zit. Er zijn veel songs in de lijst die het bewijs zijn dat alles terugkomt. Denk aan een Kate Bush die bijvoorbeeld opnieuw populair is nu door de serie Stranger Things. Of op plek 357 door een mama die haar goede genen heeft doorgegeven. Want de kans dat jouw kinderen of kleinkinderen naar Catnet kijken is vrij groot in Vlaanderen. Dan ken je misschien wel Lee, de Catnet rapper. En wie is de mama van Lee? Inderdaad, het is Gina van Accession. Dus Lee die staat nu te rappen op Catnet. Maar Gina die stond in de 90s nog in strakke witte pakjes alles te geven. Samen met Gene Thomas. Met Accession. Het is de derde en de laatste keer dat je ze hoort. Dus alles geven. 357. On and on.

0: was niet veel later ook dat Jean Thomas met Christopher Beek een koppel werd. Hè. En Christel heeft nu in een podcast in achter de schermen verklapt hoe ze verliefd geworden zijn. Ze was blijkbaar op een fanreis in Venezuela, maar ze waren te verlegen om elkaars nummer te vragen. En ze kregen uiteindelijk hulp.
1: Het was uiteindelijk iemand die mijn ventje goed kent. Zijn een danser van Backstation die zei: Christel, tom ton numero.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ik wil het telefoonnummer wel van Will Smith. Of dat wou ik toch zeker vroeger vragen. Handen omhoog als het ook jouw eerste crush was. Cruisen met de haren in de wind straks. Miami staat op 355. Eerst krijg je Madonna. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
15: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Ah, Niklas, ah, joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
16: Lenen bij Leemans.
17: Maar Suzie, parket, dan moeten zagen met een cirkelzaag.
18: Maar jij toch een goeie zaag?
17: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè.
18: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
17: Maar Suzie toch?
19: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
21: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
20: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
22: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
23: Dit was jouw nummer 481 in de 90s top 590.
24: Lieve kleine piranha, lieve kleine piranha.
23: Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
25: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
23: In de app of op nostalgie.be.
2: De 80s en 90s tot 2000.
23: Nostalgie.
2: Nummer 356.

haren in de wind. En zon op je gezicht. Woensdag is een half dagje op school, hè, dus hopelijk heb je wat zon kunnen pakken vandaag. Je ritme al wat gevonden zo in het nieuwe schooljaar. Ik ben terug beginnen sporten in september en ik heb nog altijd elke dag na de les spierpijn. En dan kijk je zo naar Bruce Springsteen, 77 jaar oud en die had optredens 3 uur vol. Inspiratiebron. I'm on fire op 354 in de 80s en 90s. Top 2000.

0: gezellig om te lezen in de nostalgie app dat jij over heel Vlaanderen aan het meegenieten bent. Jan uit Haltert stuurt nooit een crush gehad op Madonna, maar wel op deze Annie Lennox. Annie bij Eurythmics. En Petra die stuurt vanuit Limburg.
1: Hallo, het is met Petra uit Heusden-Zolder. De jaren 80 en 90 zijn voor mij belangrijk. Ik ben in de jaren 80 verliefd geworden, getrouwd. Het eerste kind gekregen, begin jaren 90 het tweede kind. En daarom geniet ik des te meer van de top 2000 van de jaren 80 en 90 op Nostalgie.
0: Dat is eigenlijk de soundtrack van je leven, Petra, hier op de radio op Nostalgie. Als jij in de 90s nog een kind gemaakt hebt, wie weet heb je dan wel je man verstierd op de tonen van onze nummer 352 in de 80s en 90s top 2000. Gewoon diep in de ogen kijken met je verleidelijke blik en dan die magische woorden. Wanna be my lover? La

0: feestje in de file. Straks hoor je twee keer Belgisch om je vingers bij af te likken.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: In onze twee talen zelfs. Eerst de Kreuners op 351. In Nederlands. En nadien een Belgische die de hele Franstalige wereld veroverde. Komt er zo aan.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
10: Nostalgie.
1: Nummer 351.

0: De 80s en 90s tot 2000. Yeah, we are
1: music. Nostalgie. Nummer 350.

0: Niet te geloven dat we al aan nummer 350 zitten. Nog maar 350 songs te gaan. Het vliegt hier voorbij met al die hits. Axel Red, Elle Danse Seul. En je kan geen 80s en 90s top hebben zonder power ballads. Straks hoor je R.E.O. Speedwagon. R.E.O. Speedwagon.
1: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother?
0: Lijkt op het eerste gehoor een liefdeslied, maar het gaat eigenlijk over bedrog straks. De zanger ontdekte dat zijn vrouw in bedrog, maar hij wou toch vechten voor de relatie. Keep on loving you, daarover gaat het straks. Eerst die vriendelijke, maar dwingende vraag. Dance, little sister. Terrence Trent D'Arby.

0: Ik hoop dat je even luid hebt meegezongen. Keep on loving you.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: De jaren 80, de hoogdagen van de boekskus. En de centerfold, de middenste pagina's waar vaak foto's stonden van knappe vrouwen. Wat als je daar nu iemand uit je middelbaar plot ziet? Jay Garnes Band zingt erover. Straks op 347.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
8: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 3 voor 7, het nieuws met Fraukje Kaljon. Goed nieuws als je op reis gaat met Ryanair.
10: Ja, want de eerste lage kostenmaatschappij belooft volgende zomer geen extra brandstoftoeslag aan te rekenen. Dat heeft de topman gezegd. De brandstofkosten lopen fors op door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar toch is Ryanair beter gewapend. De topman verwacht wel dat de concurrenten de extra kosten volgende zomer wel zullen doorrekenen. En dat je zelfs tot 20% meer moet betalen. Hij denkt ook dat heel wat luchtvaartmaatschappijen daardoor nog failliet gaan. Oud-filmproducent Harvey Weinstein is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn voormalig tv-productieassistent in 2006. Weinstein werd al verschillende keren veroordeeld voor seksueel misbruik. In 2020 beschuldigden meer dan 80 vrouwen hem. Weinstein zit ook al vast in de cel en blijft met deze nieuwe veroordeling dus nog wat langer vast. Hij heeft het misbruik wel altijd ontkend. Geen nieuwe medaille voor onze Red Dragons op het EK volleybal. Onze mannenploeg verloor in 4 sets van Slovenië met 1-3. De Red Dragons gingen strijdend eronder. Ze verloren de eerste 2.

0: precies zal kosten. Zou jij ooit naar de maan durven gaan?
1: Nee. Oh, ik ben sowieso al niet zo'n fan van vliegen met het vliegtuig. Dus laat staan een raket.
0: Ik ook niet. We zullen van op aarde naar de maan kijken, dat is genoeg.
2: Nostalgie weer.
1: Vanavond eerst nog brede opklaringen. Vannacht meer wolken met lokaal kans op een bui en minima tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar de zon komt er wel vaak door bij 21 graden. Vrijdag en het weekend heerlijk nazomeren met veel zon en maxima tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
2: We are
3: nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Kim.
0: Na een lange werkdag moet je niet te veel woorden meer onthouden, gelukkig. Eerst na na na na bij Centerfold en dan la la di la la da. Dat gaat nog lukken vanavond, hè?

0: Lalada, Crystal Waters en Gypsy Woman. Overdag op het werk is het wat moeilijker om luid mee te zingen. Hoeveel berichtjes wij hier elke dag krijgen in de Nostalgie-app. Oh, ik moet fluisteren, ik moet mij inhouden voor de collega's.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Maar nu is het avond. Het is 7 over 7. Je kan je echt volledig laten gaan. Samen zingen met je gezin, thuis, tijdens het eten of als je onderweg bent naar huis. Gewoon speciaal voor jou heb ik daarom 2 duetten nu na elkaar in de 90's, in de 80's en 90's top 2000. Want zometeen hoor je George Michael samen met Elton John, 2 grootheden die live Don't Let the Sun Go Down on Me zingen. Eerst een cover van Sonny and Cher. Dit is het origineel. Dat is uit de 60's. Te oud dus voor deze lijst. Maar UB40 goot er in de 80's. Een reggae sausje over.

0: Twee iconen die je in België nooit meer live kan zien, helaas. George Michael is al even niet meer bij ons. En Elton John, die deed al zijn afscheidstournee in België. Gelukkig zijn er veel grote artiesten die je hier wel nog kan beleven in ons landje. Het was een dag vol nostalgisch concertnieuws vandaag. Hilary Duff maakte bekend dat ze voor het eerst ooit naar België komt. Vooral bekend geworden als jong meisje in de Disney-serie Lizzie McGuire. En nadien bracht ze ook muziek uit, zoals dit. Dat stemmetje. Ze is druk aan toeren in Amerika. En die zalen staan altijd vol met zo'n dertigers die zich terug bakvissen voelen. Eindelijk komt ze dus ook naar België. 16 mei volgend jaar. En dan was er dat nieuws van de Belgen die geschiedenis gaan schrijven. Ze waren daarnet nog in onze studio hier van Nostalgie. Je hoort ze straks.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Eerst Donna Summer. Met de ultieme ophef-song. Als je deze beat hoort, die cadans. Goed, dan lukt de afwas wel straks. State of Independence op 343.
2: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. BULKBAR.BE.
10: De 80s en 90s.

0: Overmorgen is de grote finale al van onze 80s en 90s top 2000. Dus je hoort stilaan veel, laatste keren. Vijfde en laatste keer Donna Summer, State of Independence.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Op 342 staan twee broers die daarnet nog hier in de studio van Nostalgie stonden met groot nieuws. Want nadat ze honderden sportpaleizen uitverkochten, willen ze nu voor het Koning Boudewijnstadion gaan. Ik heb het over Clouseau. Ze spelen 4 augustus 27 volgend jaar dus als eerste Belgische band ooit op die plek. En je weet ook gewoon, dat gaat die lukken, hè, die boys, om dat uit te verkopen. Want ze hebben veel fans, dat wordt een groot feest, iedereen weet dat. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel ze het gaan uitverkopen. Sean Dont en Lenke van Olmen, die verwelkomden ze in de studio. En ze waren zo lief om tips te voorzien, want het is toch wel een spannende stap om te zetten. Wie kent het Koning Boudewijnstadion als de beste, dachten ze? Voetballers natuurlijk. Dus ex-Rode Duivel Wesley Sonck die heeft een paar tips aan hen gegeven. Onder andere deze.
2: Chris, je weet, is niet voor iedereen weggelegd om te spelen in dat Boudewijnstadion. Hè. Dus moest de Koen het nu even niet meer weten of hij zijn tekst kwijt. Ik ben daar. Ik zit op de bank. En je weet, ik wil heel graag op de bank zitten voor Koen Wouters. Geen probleem. Maar je weet ook, als je mij nodig hebt, ben daar toch. Hè. Ik zal opgewarmd zijn. Veel succes.
0: Wesley zit op de bank en wil dus meezingen. En Chris Wouters was heel blij om dat te horen.
3: Ja, Wes, ook een waardige vervanger van Koen Wouters. Hè. Dat mogen we wel zeggen. Hè. Ja. Ik heb hem al vaak dus horen zingen. Hij kent de teksten. Hè. Dat is al
4: een beetje voor op Koen Wouters.
3: Dat niet.
5: Dus voilà, de reservespeler die zal op de bank zitten. Als het niet meer lukt, Koen, dan gaat hem gewoon invallen. Wesley Sonck.
0: Stel je voor, Wesley die ineens mee op het podium staat omdat Koen de tekst niet meer weet. Ik ben zeker dat hij de tekst kent, Wesley, van onze nummer 342 in de 80s en 90s top 2000. Zie me graag.

0: 80s en 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie.
2: Hallo, ik ben Danny uit Berchem. Ik ben een hevige Queen-fan. Dat is vooral door mijn oudste broer gekomen. Dus voor mij in de lijst van de jaren 80 en 90. Alleen maar Queen de lijst, als het kan.

Die twee samen, Queen en David Bowie, dan krijg je toch echt magie, hè? Under Pressure in de 80s en 90s, top 2000. Het is iets over 7:30. De zon is zachtjes onderhand gaan. En dan die dromerige muziek van die Alan Parsons Project. Don't Answer Me.

0: veel mensen blij gemaakt met Dancing on the Ceiling. Elsie zegt in de Nostalgie-app, favorietje Lionel. En Hans stuurt, het was mijn eerste cd, was eentje van Lionel Richie destijds in de jaren 80. Aan het begin van dat decennium kwam de cd uit. Oeh, nieuwe technologie, geen cassette of vinyl meer. Er was toch niks zo plezant als teksten van je favoriete songs gaan opzoeken in het cd-boekje. Dat boxje was soms kunst ook, vol foto's, vol artwork. En je kon dan daar je teksten gaan opzoeken. En nadien in de 90s kon je ze op internet gaan zoeken en dan afprinten, dat deden wij. En dan die allemaal in een grote map verzamelen. Echt zo'n farde van op school, waarin je favoriete songteksten zaten. En straks een song die bij ons thuis in de farde zat.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dat liefst zo vals mogelijk meezingen bij ons thuis. Four Non Blondes, straks op 338. It's a
2: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
0: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: De 80s en 90s, top 2000. Met Kim.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Is niet jouw toilet die blijft doorlopen. Het zit hier in de song. Last night the DJ saved my life. Op 337. Jan zit met een probleem.
2: Well, all right.
1: Hij zegt in de Nostalgie-app, ik dacht daar juist nog één liedje en dan zet ik de radio uit om naar het nieuws van 7 te kijken. Maar het nieuws zal moeten wachten, ik blijf lekker luisteren. Het is gewoon verslavend, hè? Die 80s en 90s top 2000. En het zijn ook de laatste dagen, dus je wil nu echt niks missen van de lijst. Als je eind jaren 90 trouwde, dan is de kans bijvoorbeeld groot dat dit je openingsdans was.
3: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
1: Shania Twain, you're still the one.

0: Dat was een paar jaar geleden een TikTok-trend, hè? Break My Stride, Matthew Wilder. Ik heb het nog nooit zo leuk gevonden om van Kortrijk naar huis te moeten rijden, stuurt Peter.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Wacht maar, Peter. Ja, daar met de haren in de wind richting Kortrijk. En Christopher Cross straks op de radio. En nadien Miss Céline Dion. Dus ja, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Tot na het nieuws van 8.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
0: Twee voor acht, goedenavond. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
5: Goedenavond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lebbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd twee keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van een jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel

0: Ik heb alles gegeven. Jij ook? Oh, dat moet toch kippenvel zijn om dit live te horen met duizenden mensen. Want ook vanavond speelt Céline Dion weer in Parijs. All coming back to me. Het is 8:10. Je telt mee in de 80s en 90s top 2000 van nostalgie. Herken je dit fluitje al? Dit is de meest diverse en aanstekelijke top die je zal horen op de radio. En veel van de muziek uit die decennia, die werden zo later gebruikt ook in films, in series. En dan weet je meestal dat het een song zal zijn die voor altijd gaat blijven plakken. En zo ook onze nummer 332, want daar zitten we. Elke keer als ik dat hoor, dan moet ik aan Shrek denken. Het groene monster samen met zijn ezel, Donkey. Begin jaren 2000 ergens.
1: Shrek?
2: What? It's a compliment. Better out than in, I always say.
0: Better out than in, I always say. Groot gelijk. Ik heb het over deze song. Die speelt in Shrek, Funky Town van Lip Sync. Vanavond in de 80s en 90s, top 2000.

0: een grote hit in de 91. More Than Words. En mensen dachten terecht van, oh, zo'n rustig akoestisch liedje over de liefde. Ik ga eens naar een concert gaan van de band van Extreme en kijken om meer van dit soort muziek te horen. Hallo Kroket, eventjes de grootste shock, want More Than Words was echt wel een atypische song voor hen. Ze klonken een pak steviger. Dit is bijvoorbeeld een ander nummer van Extreme. Stel het u voor dat je naar een optreden gaat in de hoop om nummers zoals More Than Words te horen. Een verrassing. Iedereen in de war.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000. You gotta
0: fight for your right. Straks mag het pit zijn. Je staat weer in het jeugdhuis elkaar met liefde te duwen. En de vloer plakt van bier. 330 is voor Beastie Boys straks. You gotta fight for your right to party.
2: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière-switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Je informeren voor je gaat renoveren?
8: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
7: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
8: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
7: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: De 80s en 90s tot 2000.

0: wij zijn
1: de drie
2: van nostalgie.
3: Binnenkort bij nostalgie.

0: Crowded House op 329. Het is hier de ene plezante trip na de andere bij Nostalgie. Want vrijdag, deze vrijdag, is de finale van de 80s en 90s Top 2000. En volgende week vrijdag...
1: De Nostalgie Kwispeldag.
0: Dan doen we van Kwispeldag. De hondenmicrobe die verspreidt zich hier razendsnel onder de collega's. Veronique de Kok die heeft al eventjes haar pluizenbol cookie. Die heb je zeker al gezien op onze Instagrampagina. Sander die werd geïnfluenced door haar. Die heeft sinds kort een schattig hondje, heel klein stelletje. Nu is Alexandra ook al aan het overwegen om een hondje te nemen. Echt nog eventjes en het hondenvirus is tot bij mij geraakt. Dat gaat ons Loes de Poes thuis niet tof vinden, denk ik. Maar ja, hondjes zijn gewoon lief, zijn tof, zorgen voor afleiding, knuffels, als je ze meeneemt naar het werk ook. En dat is dus ons plan volgende week vrijdag. Want als je zo je stress hebt op het werk door een moeilijke e-mail die je moet sturen of zo, eventjes knuffelen met de kantoorhond en het is al veel beter. Daarom organiseren wij dus vrijdag 2 oktober, Kwispeldag. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen over heel Vlaanderen hun hond meenemen naar het werk. Natuurlijk wel als je werk dat oké vindt. Dus als jij een harig vriendje hebt die je graag wil meenemen of jouw werkplek is een plek waar ze openstaan voor dierengezelschap, schrijf je bedrijf dan zeker al in op onze website nostalgie.be en dan komt onze hondenreporter Veronique de Kok volgende week vrijdag misschien wel langs op Kwispeldag. Nostalgie. Tina Turner die had vroeger ook een hond blijkbaar, zo'n grote Duitse dog. Hij stemde de Queen of Rock'n'Roll 15 keer in de 80s en 90s top 2000. What's Love Got To Do With It? Dat is zo die videoclip waarin ze precies haar vingers in het stopcontact heeft gestoken. Dat kapsel

0: 80's en 90's top 2000.
1: Ik ben Dirk en ik ben nu op rondreis in Italië en ik luister heel enthousiast naar de top 2000 van Nostalgie. Tussen tenen en vingers aflikken met hits uit de jaren 80 en 90.

Het is wat je ermee doet, hè. Funboy 3 en Bananarama op 327 in de 80s en 90s top 2000. De voorbije 10 dagen, dikke 10 dagen, heb je wel al wat covers gehoord in deze prettige lijst. En ook nu op plek 326 een 80s cover. Het is eigenlijk origineel een countrylied waar zoveel versies al van gemaakt zijn. Je had de versie van Willie Nelson, die klinkt zo. You were always on my mind. Is wat trager. You were always on my mind. Brenda Lee liever maakte een versie in de 70s. In hetzelfde jaar had je de versie van Elvis Presley. Dat is de bekendste natuurlijk, hè. Tell me that your sweet love hasn't died. Maar ook Elvis is dus niet het origineel. Het origineel was al van langer voor ook. Geschreven door 3 gasten, vooral Wayne Carson. En dan eind jaren 80 dachten die van Pet Shop Boys... Wij gaan ook een versie maken van Always On My Mind. En wij gaan er wat 80s synthesizers over gooien. Dan klinkt het helemaal zoals hij doet.

0: Daarnet nog gehoord, zelfs tot in Italië zijn jullie aan het luisteren liever naar deze fijne lijst. Het is bijna 20 voor 9. Ook jij zit niet voor tv zoals velen, maar telt mee af in onze 80s en 90s top 2000. Waar ben je aan het luisteren ergens? En doe je ondertussen nog iets van activiteiten, zoals Rita die sturen die aan het kleien is vanavond? Ik hoor het graag in de Nostalgie-app. Maar één ding is zeker, tot 10 uur tellen we af. En komt er nog veel moois aan.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000. I like the way you work
0: it. No diggity. Hip-hop uit de 90s. I like the way you work it. No. Black Street komt er zo al aan. En Remo van het Groene Waad zie ik hier ook nog voor 9 uur.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party Hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000. Met Kim. Nostalgie. Nummer 325. You know what?

0: De eerste crush van velen in de 80's, denk ik. Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Eindigt op 324.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Het is bijna 9:10. Goeie avond. Je hebt de juiste keuze gemaakt, want je bent naar Nostalgie aan het luisteren. Zelfs op 5000 kilometer van hier. Want Mark stuurt in onze app aan het luisteren in Vermont, USA, terwijl ik mijn gras aan het afrijden ben. Allee, tot in Amerika zelfs. Het is daar nu 2:40, ongeveer 2:50 in de namiddag. Dus vele groetjes daar, Mark. En als je in de bus in Antwerpen die neemt vanavond, hoor je ook Nostalgie, want Nancy zegt ik ben aan het rondrijden met de lijnbus in Antwerpen met natuurlijk de 80's en 90's top 2000 op de radio en meezingen achter mijn stuur. De plezantste bus van de stad is die van Nancy, dat is duidelijk. En ik hoop dat je straks ergens aan een bushokje kan gaan staan, want er komt een song aan in de lijst waarbij je het dansje moet doen. 5, 6, 7, 8. Dat is al een tip voor straks. Nostalgie. Eerst nog twee andere songs te gaan. ABC, The Look of Love. En straks smeekt Raymond van het Groene Woud voor een beetje liefde. Je veux de l'amour.

0: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Kan iemand hem gewoon een knuffel geven? Want hij vraagt al sinds 1980 een klein beetje liefde. Remo van het Groene Woud. Je veux de l'amour. Op 322 in de 80s en 90s. Top 2000. Nog eentje voor het nieuws van 9. Uit de jaren 90, toen dansten we op elk familiefeest de Macarena. Met alle zatte onkels, weet je dat nog? Maar in 98 kwam daar een nieuw dansje bij. Het is iets moeilijker met zo je vingers die als pistolen schieten. En dan ronddraaien met je arm die zwiert in de lucht. Dus we gaan eens zien of je het dansje nog kent. Ik ben er klaar voor. Steps. 5, 6, 7, let's go. 8.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Geen idee waar je heen gaat, The Road to Nowhere. Maar je hebt tenminste Talking Heads in je oren. Straks na het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
4: Simo!
2: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
2: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer, we Barbara ook mee?
2: Oh, ja.
5: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
1: Nostalgie. 2 over 9, goedenavond. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
7: Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang, parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden er ook nog eens illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie gevonden. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OHA Leuven in hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in hun thuiswedstrijd tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij, maximaal tot 23 graden.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
8: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000
9: met Kim.
1: Ik zou nog niet in je bedje kruipen. We nog een uur parels in onze top 2000 in het Italiaans, Nederlands en nu Engels. Talking Heads.

0: zijn artiestennaam is niet gestolen. Hij klinkt zo zoet als een suikerklontje. Zucchero. Samen met Paul Jong hier. Senza una donna eindigt op 318.
1: De 80s en 90s. Top 2000.
0: Goedenavond, het is 9:15. Fijn dat je zo laat op de avond nog in onze gezellige club van Nostalgie zit. We hebben zelfs twee katten onder onze luisteraars. Oliva en Cotillo. Bob stuurt daar een foto van vanuit Ieper. De pozen zitten bij ons gezellig aan de bar en zo passeert de avond, zegt hij erbij. Het zijn ook zeer mooie, langharige pozen. De ene kijkt wel wat boos, vind ik, Bob, alsof de muziek zo niet haar ding was. Dus misschien was Italiaans niets voor haar. Maar hopelijk kan nummer 317 in de 80s en 90s top 2000 haar dan wel bekoren, want daar staat de Nederlander René Vroeger. Geen goed nieuws deze week uit zijn kamp. Hij heeft al zijn optredens moeten cancelen. Door een auto-immuunziekte wil zijn lichaam niet meer mee en klinkt hij niet meer zoals vroeger. Het moet echt verschrikkelijk zijn om je passie los te moeten laten. Ik hoop dat hij ooit nog kan terugkeren naar het podium waar hij thuis hoort.

0: elkaar de schoen vastpakken. Het is donker buiten, kaarsje branden op Eric Clapton. Wonderful Tonight op 316. Het staat hopelijk al in fluostift en hoofdletters in jouw agenda. Maar mag ik jou er toch nog eens aan herinneren vanavond? Om 30 oktober zeker te komen meefeesten met onze 80s en 90s party in de Carré in Willebroek. Alle collega's van Nostalgie zullen daar zijn om mee te dansen. En als je al die goede platen hier hoort in de lijst, dan krijg je toch echt goestingen om mee te komen. De line-up is sinds gisteren nog wat completer. Good Shape kwam bekendmaken bij Sean en Lenke in het Muziekcafé. Dat zij er ook zullen bij zijn. Daisy D van Technotronic kwam zeker al. En Two Brothers on the Fourth Floor, die zijn ook nu op de line-up te spotten. Tussendoor krijg je DJ-sets van Tony Talboom en DJ Frank. Dus het feestje is compleet. En ik denk dat de luisteraar Nadja daar ook wel wat moves gaat tonen.
1: Hey, ik ben Nadja. En ook in Steenokkerveel wordt er volop genoten van de top 2000. Die brengt mij terug naar mijn wilde jaren 90. Dat zijn fantastische tijden, maar daar ga ik voor de rest niet te veel over uitweiden. Het is nu vooral genieten van de top van de 80s en de 90s.

Je hebt wel een paar Bond-songs gestemd in de 80s en 90s top 2000. Duran Duran, die zorgde voor de soundtrack van de 14e Bond-film al destijds. A View to Kill op 314. Ik moet even iets dubbelchecken bij jou. En je mag eerlijk zijn, hè? Is dat bij alle families zo? Dat de kindjes zo dansjes verzinnen en de ouders dan tot vervelens toe moeten kijken naar hun free podium? Wij verzonnen met de nichtjes een choreo op Nene Cherry, Buffalo Stance. Och, garme de ouders.

U2 is toch echt zo'n band die decennia overstijgt, hè? En applaus voor de live versie van I Will Follow. Je stemde hen 16 keer zelfs in de 80s en 90s top 2000. En je kan er zelfs voor zorgen dat ze vrijdagavond de nummer 1 worden. Want jij kan nog altijd onze top 10 door elkaar zwieren. Vergeet dan niet om te stemmen. Daarin staat ook U2 met One. Dus jij bepaalt nog altijd mee welke plek zij zullen krijgen in de top 10. Ga stemmen via de app of de website van Nostalgie. Hier, de man die de bandana groot maakte, Coco Junior. Bij de Dinky Toys.

0: soms is talent toch echt niet eerlijk verdeeld, hè? Die familie Jackson staat 43 keer in onze lijst. Je hebt Michael Jackson solo, zijn broers en zussen solo en dan nu de band met de hele familie, de Jacksons. Ze heersen dan ook over de jaren 80.
1: De 80's en 90's, top 2000.
0: Het is bijna 9:15, een heel erg goede avond. Nog 4 songs te gaan in onze verslavende 80's en 90's top. Na 10 uur kan je gewoon luisteren naar de replay. Dus alle muziek die je de voorbije dagen misschien gemist hebt, gewoon weg inhalen. Je zit hier dus sowieso nog goed de hele nacht. Wacht nog eventjes met in je bed te kruipen. Dat is wel duidelijk. In het bed kruipen in de 90's. Iedereen had zowel een droompersoon misschien om lepeltje lepeltje mee te liggen. Ik denk dat dat in de 90's vervelen Lenny Kravitz was. Bij jou misschien ook, en ik snap het volledig. En binnenkort, dat is het goede nieuws, kan het eindelijk echt. Je kan Lenny meenemen in je bed. Overal waar je naartoe gaat eigenlijk. Want van verschillende vrouwelijke artiesten bestond het al, zo'n speciale Barbie-pop. Je hebt al de Tina Turner Barbie-pop, Whitney Houston, Kylie Minogue. En er komt binnenkort een Ken-pop van Lenny Kravitz. Yes, baby. Hij heeft een bronzen pakje aan, een topje, een jeansbroek en een zonnebril. Zijn tattoos staan ook allemaal op die pop. Zelfs het tattoo van zijn overleden moeder is nagemaakt. De Ken-pop van Lenny, bijna. Ik kan er al over beginnen dromen, hè. Are you gonna go my way? Goedenavond.

Sarah Lane te dansen in de studio. Miami Sound Machine. Met Gloria Estefan als stem. Conga. Lieve vrienden van de muziek. Morgen is het donderdag. De voorlaatste dag van onze reis langs de beste songs van de jaren 80 en 90. De 305 hoogst genoteerde platen krijg je vanaf morgen vroeg. De crème de la crème dus, dat wil je echt, echt niet missen. Afspraak morgenochtend vanaf 7:45. Dan tellen Veronique de Kok en Sander samen verder af. Nu voor 10:00 nog 2 songs te gaan. Straks krijg je Massive Attack. Eerst op 307, Sir Cliff Richard. Some people.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde klieken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie.

0: grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Replay.
0: Nummer 959.

0: 80s en 90s tot 2000.
1: Replay
0: bij Nostalgie.

0: twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s.
2: We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
2: Replay.
0: Nummer 943.